0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm de vlam

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
3: Gouwenstad.
4: The samba calls. I've got to sway my hips and dance. It's something special. So intoxicating and

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
1: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
0: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep alles behalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
2: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Goedemorgen, luisteraars. Het is vandaag alweer zaterdag 16 mei en we zitten midden in het hemelvaartsweekend, waarin veel mensen genieten van een extra lang weekend. De stad is nog een beetje aan het bijkomen van twee drukke keramiekdagen en komt deze ochtend weer langzaam tot leven. Een mooie dag om samen met ons weer op ontdekkingstocht te gaan en kennis te maken met betrokken en inspirerende Gouwenaars. Mathieu Dekker en ik, Mirjam Voets, zijn vandaag uw presentatoren. En Arjan is er natuurlijk altijd en zorgt voor de techniek. Fijn dat je luistert. Let's go.
1: Let's go.

0: Schoot.
1: Goedemorgen met jou.
0: Goedemorgen, Mirjam.
1: Ja, ben jij nog naar de keramiekdagen geweest?
0: Nee, ik ben niet geweest eigenlijk. Nee, vorig jaar ben ik wel geweest, maar dit jaar... Nee, het was ook een beetje
1: druilig
0: weer,
1: ja,
0: en zo.
1: Maar,
0: ja, dat is wel jammer. Maar goed, volgens mij, ik zag wel wat filmpjes voorbij komen. Volgens mij waren er best wel mensen.
1: Ja, ik ben heel even overheen gelopen. Ik moest toch in de stad zijn en het was inderdaad best wel druk.
0: Heb je nog een leuk vaasje gekocht? Of
1: nee, dat niet.
0: Nee? Oké. Okay.
1: Hey, met wie gaan we allemaal in gesprek vandaag met je?
0: Ja, we hebben een hartstikke leuke mix van gasten vandaag. Onze eerste gast is de Goudse natuurfotograaf Ilse Koks. Afgelopen periode won zij een eervolle vermelding bij de Groene Camera voor haar fotoserie Een Terugkerend Vertrek. En het gaat over de spreeuwen in het natuurgebied van de Hoge Boezem bij Haastrecht. Weet je, met die mooie zwermen en zo, denk ik.
1: Ja.
0: We zijn benieuwd naar haar passie voor de natuurfotografie natuurlijk. Dus we zijn benieuwd. En daarna zijn Hans Sluiter en Annemiek van Engelen in de studio. En zij zijn vrijwilligers bij de Goudse Hofstedendagen. Want die komen er ook weer aan binnenkort. Een hoop mooie activiteiten gaan ze organiseren. En we gaan ze vragen welke dat zijn. En wat er allemaal te beleven is.
1: Leuk.
0: En tenslotte hebben we Lelita Bindraban en Triwish Hanuman bij ons te gast in de studio. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zo niet, dan horen we dat straks. Zij organiseren op 6 juni een herdenking van de Hindoestaanse immigratie vanuit India naar Suriname. En wat heeft dit de Hindoestaanse gemeenschap gebracht? En waarom zijn ze nu eigenlijk in Nederland?
1: Ja.
0: En waarom is er eigenlijk een viering in Gouda? Dat ben ik ook al benieuwd naar.
1: Ja, interessant. Ik ben ook benieuwd naar alle verhalen. Maar zoals eerst gaan we natuurlijk naar muziek. En ik was in de meivakantie met mijn dochter in eigenlijk de stad der steden. Nou, naast Gouda natuurlijk. Dat is New York.
0: Ja, het Gouda New York. Ach, hè.
1: Ik was heel blij dat ik weer terug was, hoor. En omdat ik nog graag wel een beetje met mijn hoofd in de stad wil blijven, draaien we het ultieme New York nummer, vind ik. Empire State of Mind van Alicia Keys.

0: Lekker nummertje, Emmertje.
1: Empire State of Mind, ja. Yes. Ja. En mooie stad ook natuurlijk.
0: Tuurlijk, ja.
1: Even weer terug naar Gouda dan maar, denk ik.
0: Ja, dat is goed.
1: De Goudse natuurfotograaf Ilse Koks die won de afgelopen maand een eervolle vermelding bij de Groene Camera voor haar fotoserie Een Terugkerend Vertrek. In deze serie fotografeert zij de spreeuwen in het natuurgebied De Hoge Boezem bij Haastrecht. Die zich daar verzamelen en overnachten en weer vertrekken. En van die mooie zwermen volgens mij ook kun je daar zien. We zijn benieuwd naar haar passie voor de natuurfotografie en haar liefde voor de natuur. En specifiek die van De Hoge Boezem.
0: Ja, welkom Ilse.
2: Ja, bedankt.
0: Fijn dat je er bent.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en gefeliciteerd met je prijs.
2: Ook bedankt.
0: Ja, een eervolle vermelding. Hoe voelt dat om zo'n prijs te winnen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Ja, superleuk. Ja, heel blij mee.
0: Een soort erkenning van waar je dan mee bezig bent.
2: Ja, zeker. Ja. En de spreeuwen zijn ook een veel gefotografeerd onderwerp.
0: Ja.
2: Dus dan is het leuk dat je toch iets unieks daarvan hebt weten te maken dat de jury waardeert.
0: Ja.
2: En leuk. Een prijs geeft.
0: Ja, ja. Heel mooi. Hey, want je hebt de prijs inderdaad gewonnen met foto's van spreeuwen in het natuurgebied Hoge Boezem.
2: Ja.
0: Kun je wat vertellen over deze serie? En we hebben natuurlijk, het is radio, dus we hebben, kunnen helaas niet even een mooie foto laten zien.
1: Ik weet niet of je het kunt beschrijven.
0: Ja, maar beschrijven. Wat voor foto's gaat het?
1: Ja,
2: het is een serie van 9 foto's. En de eerste foto is 's ochtends vroeg.
0: Ja.
2: Dan zie je de spreeuwen vertrekken uit een mistlandschap. En 's avonds komen ze weer met z'n allen terug. Dus dat vond ik het fascinerend. Ah. 'S ochtends vroeg vertrekken alle spreeuwen, ongeveer 55.000.
0: Ja.
2: Vertrekken in één keer, gaan allemaal een eigen kant op. En eind van de dag komen ze allemaal een soort van hetzelfde tijdstip weer terug.
1: Ja.
2: En dan verzamelen ze zich daar en dan slapen ze weer in het riet. En 's ochtends vroeg gaan ze met z'n allen weer weg.
0: Ja.
2: Dus de serie opent dan met die spreeuwen die vertrekken. En dan de tweede foto is dat ze weer terugkomen in het gebied. En ze delen het luchtruim ook met vliegtuigen, met luchtballonnen, met andere vogels. Dus de tweede foto zie je een zwerm spreeuwen met een luchtballon ertussen.
0: Ah.
2: En er vliegt dan omheen met nog eentje precies onder het mandje. Ja, dat is dan echt geluk dat dat dan precies gelukt zo is. Ja.
0: Ja.
2: En de derde foto zie je een roofvogel in beeld komen die achter de spreeuwen aanvliegt. De vierde foto zie je dat ze van die vormen gaan maken. Dus doordat die roofvogel achter ze aanvliegt, gaan ze die prachtige vormen maken. Werken ze echt samen om die roofvogel in verwarring te brengen.
0: Ja.
1: Okay.
0: Leuk.
2: De foto daarna zie je ze even zitten op de wiek van de molen. Dan hebben ze even een rustmomentje. En de zesde foto heb ik gemaakt vanuit het riet. Dus ze slapen in het riet. Maar ik vond het ook heel, heel interessant om dan vanuit hun slaapplek zo omhoog te fotograferen. Dat ze echt zoekende zijn. Want ze vliegen dan zo over het riet. Waar ze dan die avond gaan slapen, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Dus dan aan de zijkanten zie je het riet in het midden opening. En daar vliegen ze dan overheen. De zevende foto.
1: Zo. Hoeveel foto's waren
2: er? 9. We zijn er bijna.
1: Nee, we zijn nog steeds boeiend. Het is nog steeds boeiend. Maar ik vraag
2: gelukkig,
1: het even voor de zekerheid.
2: Zie je ze, heb ik gemaakt met lange sluitertijd. Dus dan zie je ze echt in beweging. Zo als schimmen tegen de ondergaande zon. Nog zoekende. De 8e foto hebben ze nog even een rustmomentje in de bomen. Voordat ze daarna echt het riet induiken om te gaan slapen. En wat ik soms ontdekte, na een verloop van tijd, is dat ze dan waar ze het riet ingedoken om te slapen. En dan kwam ik 's ochtends vroeg weer eraan. En dan vertrokken ze vanaf een andere plek. Dus ze moesten nog later op de avond of 's nachts nog verplaatst zijn met z'n allen. 55.000.
0: Oh.
2: Dus een verplaatsing wilde ik heel graag nog meemaken. Dus wanneer ze geland waren 's avonds, bleef ik vaak ook nog wachten in de hoop zo'n verplaatsing mee te maken.
0: Maar dan moet je eigenlijk de hele nacht eigenlijk misschien een keer.
2: En het moest nog licht zijn ook. Dus het licht moest nog aan de horizon zijn. Anders kon je natuurlijk ook niet fotograferen.
1: Nee.
2: Dus ik heb dit vaak geprobeerd. En tot een hele heldere dag. En ze waren al met z'n allen in één gebied geland. En ik ging in een andere gebied wachten. En iedereen ging al uit, alle andere mensen waren al lang weg uit dat gebied. Die dachten, nou, ze zijn eigen land. Maar ik dacht, nee, ik wacht gewoon hier en misschien gaat het gebeuren.
1: Ja.
2: En toen opeens kwamen ze allemaal voorbij mijn camera gevlogen. En dat is het laatste beeld van de serie.
1: Oké, nou, je geduld heeft in ieder geval geloond.
2: Ja. De serie is ook te bekijken op mijn website.
0: Oké, dan ga ik het even noemen inderdaad. Want wat wil je graag vertellen met zo'n fotoserie? Even, trouwens even een heel praktisch vraag, maar wat doen die spreeuwen overdag? Waar zijn ze dan? Gaan ze dan op zoek naar voedsel of zijn ze dan in de regio? Waar gaan ze heen?
2: Ja, ze vliegen echt alle kanten uit. En,
0: Ja, nou, grappig.
2: Ja, leven hun eigen leven. En dan s'avonds komen ze weer terug.
0: Ja, ja, leuk. Ja. Hey, en wat wilde je graag vertellen met deze foto's? En wat misschien ook wat de jury misschien aangaf wat ze mooi vonden?
2: Nou, voornamelijk zie je spreeuwen wolken foto's. Ik moet zeggen, dat was ook de eerste keer dat ik dacht, toen ik naar het gebied ging en die spreeuwenwolk zag, was ik helemaal gefascineerd. Ja. Ook dat ze niet tegen elkaar aanvliegen. Ik vind dat zo bijzonder. Ze houden dus 7 andere spreeuwen in de gaten.
0: Ja.
2: Zodat ze dus in informatie mooie, zo mooi kunnen
0: prachtig.
2: Vliegen.
0: Ja.
2: Maar toen kwam ik er dus achter dat ze daar dus ook logeerden. Of overnachten in dat gebied. En elke ochtend, ik hou er gewoon van om vroeg op te staan. Om de natuur in te gaan. En dan zag ik ze daar allemaal vertrekken. En dan kom je in het gebied en is het helemaal stil.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment hoor je dat gekwetter. Dan weet je waar ze zich bevinden. Dan hoor je het slaan van de vleugels. En dan vertrekken ze met z'n allen. Maar elke dag was anders. Het was zo bijzonder. Dus,
0: hoe laat sta je op dan, Ilse?
2: Ja, het was van augustus tot en met december.
0: Okay.
2: Dus augustus zit heel vroeg. December wat later. Dus ik ga als ze rond zonsopkomst vertrekken ze.
0: Ja, ja.
2: Dus nu ben ik er wel. Nu zijn de spreeuwen er niet meer, maar ben ik ook vroeg in het gebied.
0: Okay.
2: Dan sta ik vroeg op. Dus ik wilde iets anders laten zien dan alleen die spreeuwen.
0: Ja.
2: Echt het ritme van de spreeuwen, hun overnachtingsplek. En het gebied ook. Het is een prachtig, bijzonder gebied. Het is een waterbergingsgebied.
0: Ja, ik weet niet of ik ken het ook wel. Ben jij wel eens?
1: Ja, ik ben er wel eens. Ja, het is zeker een mooi gebied.
2: Daardoor ook een heel vogelrijk natuurgebied geworden.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel interessant dat het is een door mensen ingericht landschap, maar dat dus hand in hand kan gaan met natuurontwikkeling.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik heb ook echt wel de omgeving meegenomen in die fotoserie.
0: Ja.
2: Dus het riet, de bomen, de historische molen die er staat. Dus niet alleen die spreeuwen.
0: Nee.
2: Wolken, ja.
1: Want je praat er met heel veel passie over in ieder geval. Hoe is die passie bij jou ontstaan voor het fotograferen of de natuurfotografie?
2: Ja, goede vraag. Nee. ik heb de kunstacademie gedaan, grafisch ontwerp. Maar al mijn keuzevakken waren in fotografie.
0: Okay.
2: Dus ik heb wel

0: en sport. Toen had ik 5,5 jaar geleden kreeg ik een heftig ongeluk. En toen kon ik even helemaal niks. En de natuur bood mij heel veel rust. En zo kwam ik weer in de natuur terecht. En mijn liefde voor de natuur teruggevonden. Mijn moeder vertelde over de hoge boezem. Dus zo ben ik er terechtgekomen. Ah, en nu helemaal verliefd met het gebied, op het gebied. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk dat ongeluk heeft je ook iets gebracht weer.
0: Zeker.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje cru. Maar...
0: Nou, zeker. Ja, het heeft me iets heel moois gebracht. Ik had liever niet het ongeluk ervan nodig gehad. Maar zeker.
1: Ja, leuk. En wat je doet dus ook naast de spreeuwen ook andere fotografie. Maar wel altijd natuurfotografie.
0: Ja, altijd natuur.
1: Ja.
0: Ja, dus nu een paar keer per week ben ik nu wel in dat gebied ook te vinden. Ja. Om alle vogelsoorten daar vast te leggen. En dan gedurende het jaar.
1: Ja.
0: Want er komen niet alleen spreeuwen, er komen echt heel veel vogelsoorten.
1: Ja.
0: En naast het fotograferen vlieg ik ook als stewardess voor KLM.
1: Ja.
0: En dan neem ik altijd mijn camera mee. En dan ga ik ook lekker de natuur in. Dus ja, ben ik helemaal mijn element.
1: Het is een mooie combinatie. Dus, leuk. Maar je doet dus ook, want je wilt fotografie. Als je in Afrika bent, dan ga je daar ook lekker de tijgers en de...
0: Ja, tijgers heb je er
1: niet. Oh nee, dat is waar. Dat is Azië. Ja. De leeuwen. Ja. De giraffen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Oké, okay. Ja, leuk. En hoeveel tijd besteed je dan aan fotografie?
0: Als
1: je
0: ik op reis...
1: Je hebt gewoon een baan, dus je moet het ook allemaal een beetje erbij doen.
0: Ja, ik vind het gewoon zo leuk om echt tot rust. Dus ja, als ik op KLM reis ben, ik neem altijd mijn camera mee en dan ga ik de natuur in. Dus dan ben ik aan het fotograferen. In Nederland ga ik bijna elke dag wel even naar buiten.
2: Maar je vindt voorgesprek, je zei al dat je ook heel vroeg opstaat ervoor.
0: Dus dan, zeker.
2: Ja, ja. Precies. Dus dan heb je ook nog even die rust momentjes. Of dan heb je extra tijd eigenlijk. Dus
0: ik vind het heerlijk. Ja, afgelopen week ook. Ja, want ik wilde wel ongeveer een half uur voor zonsopkomst zijn. Want dan is het licht gewoon echt prachtig. Vaak heb je dan ook nog wel een mooie mist. Ja. Is het lekker rustig. Ja. Geen andere mensen.
1: Ja,
0: vind ik echt heerlijk. En dan ga ik wel rond 8 uur, 9 uur 's avonds naar bed. Dat ik wel gewoon mijn uurtjes pak.
2: Dat je wel fit bent om je camera te zien wat je af aan het fotograferen bent ook. Ja. 's ochtends. Ja.
1: Wat leuk. Hey, en heb je nog andere mooie, bijzondere momenten die je hebt meegemaakt in de natuur? Die tijdens het fotograferen. Ik kan me voorstellen dat als je zo in een stil moment ergens in de natuur rondhangt in de ochtend, dat je ook wel bijzondere dingen meemaakt.
0: Je maakt van alles, maar ook met de mensen die je
1: zijn meer mensen die dat doen.
0: Elke ochtend kom ik er dus een paar zelfde mensen dan wat.
2: Met vogelspotters en zo en met die komen elkaar ook altijd tegen, toch?
0: Ja, die dan even hun ochtendrondje daar lopen. Ja, het is hartstikke gezellig en ik maak echt hilarische momenten mee. Ik heb ook wel eens een schilderstrap meegenomen omdat ik dan iets hoger wilde fotograferen.
1: Ja. Ja.
0: Of één keer, dat was ook heel grappig. Ik weet niet of ik het op de radio moet zeggen. Toen was ik vol verbazing. Vol verbazing aan het kijken naar die spreeuwen met open mond. En je raadt het. Ik werd precies in mijn mond gepoept. Dus dat soort dingen maak je ook mee.
1: Oh, dat is inderdaad. Nee, dat was de natuur heel dichtbij.
0: Ja.
2: Daar zijn geen foto's van?
0: Nee, wel een filmpje dat ik echt naar de rest kon rennen. Ik ben in mijn mond gepoept. Ik lag laatst ook in de bosjes te fotograferen. Maar toen stond er ook opeens een ambulance motor naast me om te vragen of het wel goed met me ging.
1: Oh.
0: En er waren ook allemaal andere auto's gestopt en mensen op de fiets van, gaat het wel? Heel schattig. Dus iedereen is wel heel betrokken.
1: Ja.
0: En als ik een paar dagen niet in het gebied ben geweest, zeggen mensen, oh, je was er weer even niet. Was je even vliegen?
1: Zelf vliegen. Ja, heel leuk. Ja. Hey, en zijn er dan ook dingen die lastig zijn om vast te leggen? Want volgens mij heb je ook best wel wat geduld nodig, hè?
0: Heel veel.
1: Met natuurfotografie sowieso. Dat heb je natuurlijk, kan je niet controleren.
0: Ja.
1: Wat vind je lastig daaraan? Of wat zijn lastige momenten?
0: Ja, je kan het niet sturen. Maar dat is ook accepteren. En soms ben ik een... ik ben nu ook al wekenlang bezig met een foto die ik voor ogen heb. Wat ik heel graag wil maken. Het is nog steeds niet gelukt.
1: Ja.
0: Maar als het dan wel lukt straks, dan ben ik heel blij. En als het... Ja, nu ben ik ook blij, want ik geniet van de natuur om er te zijn. Maar bijvoorbeeld ook die foto vanuit het riet genomen.
1: Ja.
0: Dat het aan de zijkant zie je het riet en in het midden is een opening waar die spreeuwen overheen vliegen. Dan ging ik het riet in en dan zorgde ik voor een mooie compositie dat het riet dus eromheen is en een opening in het midden. Dan moet je net hopen
1: dat
0: die spreeuwen daar overheen vliegen.
2: Ja.
0: En dan ga ik niet, als ik ze ergens anders zie,

0: rennen naar dat gebied. Want dan, ja, dan word je gek. Gewoon hopen dat ze er overheen vliegen. Als het niet zo is, dan nou is ja, het niet morgen zo. Weer een dag. En dat scheelt dat het natuurgebied dicht bij huis is. Dat je het kan blijven proberen.
1: Dat is waar. En
0: ja.
1: Heb je nog een ultieme droom wat je nog zou willen fotograferen? Even als laatste vraag, want we moeten alweer bijna, afronden.
0: Oh,
1: ja, het gaat snel, hè?
2: Of project waar je nu mee bezig bent, ja.
0: Ja, ik ben nu bezig met het natuurgebied, met alle vogels die daar voorkomen.
2: Okay.
0: En ik heb niet echt een bepaalde diersoort die ik graag zou willen fotograferen. Ik vind meer een uitdaging om een hele creatieve foto, een vernieuwende foto die nog nooit gezien is van... Ja. Een gewone diersoort te maken dan een gewone foto van een hele bijzondere diersoort. Okay, nou ja. Dus, ja.
2: En kunnen we nog wat verwachten inderdaad qua wat je nu mee bezig bent? Komt er nog een mooie of een tentoonstelling of ga je nog iets doen daarmee? Of weet
0: ja,
2: je nog niet?
0: Ik ben dus een jaar lang nu het gebied aan het fotograferen. Ja. En daarna wil ik daar een expositie van gaan maken inderdaad. Om te laten zien hoe bijzonder dat gebied is. Want heel veel mensen fietsen er langs, wonen er vlakbij, maar hebben echt geen idee eigenlijk van hoe bijzonder het eigenlijk is.
2: Ja, inderdaad.
1: Dus. Nou ja, we zijn benieuwd naar of er een expositie komt. Hou ons op de hoogte.
0: Ik zou jullie uitnodigen dan.
2: Ja. Wij nodigen jou dan ook graag uit.
1: Nou, dankjewel Ilse voor het inspirerende verhaal. En altijd mooi om te luisteren hoe je vol passie over je vak, je fotografie passie kunt vertellen. En om in de sfeer te blijven gaan we nu ook naar muziek luisteren. En dat is Birds van Anouk.
2: Ja, nou. En is het nou ook nog Songfestival?
1: Ja, het is een Songfestival nummer. Hè? Ja.
2: Nou, dus het komt helemaal aan bij elkaar alles.
1: Kom er maar in, Arjan.
2: Ja.

0: Ja, Birds van Anouk. Leuk.
1: Best een mooi nummer voor een songfestival nummer.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Ja, daarom dacht ik, kan wel deze. Ja. Op 30 en 31 mei zijn weer de Hofstedendagen. Een terugkerend evenement dat plaatsvindt op de historische Bloemendaalsweg. Met ontzettend veel activiteiten voor jong en oud. En Hans Luiten en Annemiek van Engelen, vrijwilligers bij de organisatie, zijn in de studio om ons meer te vertellen over de Hofstedendagen en wat er de komende editie allemaal te doen is.
1: Welkom allebei.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
1: Leuk dat jullie er zijn. Ik weet niet, Annemiek, kan jij uitleggen in één zin wat de Goudse Hofstedendagen zijn? In één zin.
2: In één zin, de Goudse Hofstedendagen is een evenement wat al de 47e editie ingaat. Punt.
0: Nou, kijk, dan gaan we de rest zo vertellen.
1: Ja, precies. En hoe fantastisch het is en waarom je er naartoe moet, dat gaan we zo vertellen. Maar, ja. Want wat betekent het eigenlijk, de Hofsteden?
2: Weet je, is die voor Hans?
3: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Hans, ja, hoor. Ja? Het is een samengesteld woord. Hof en steden. Hey, verrassend. Hey. Ja. En het hof slaat eigenlijk op de grond, de bijgebouwen en de ruimtes rond boerderijen. Dat woord werd vroeger gebruikt. En steden komt van het woord plek. En het is een samengesteld woord. Dus hofsteden is de plek met een hof eromheen. En hofsteden is dan het meervoud ervan.
0: Okay. En wat heeft dat dan te doen met de Bloemendaalsweg?
1: Ja, precies.
3: Nou, daar kan ik je ook iets over vertellen. Ja. Gouda is gegroeid in de loop der tijd, zoals jullie weten. We hebben natuurlijk een binnenstad hier, maar die is langzaam gaan uitdijen. In de jaren 70 van de vorige eeuw is er een discussie geweest over hoe gaan we Gouda uitbreiden en hoe gaan we dat doen. Toen is er sprake van geweest om het stuk Bloemendaal, wat jullie ook kennen als de wijk Bloemendaal, ja, om daar een aantal gebieden kaal te maken, plat te leggen. En daar is opstand tegengekomen. Dus vanuit zowel de gemeenteraad als daarbuiten is er gezegd, ja, maar er is een historische lintbebouwing daar en dat moeten we bewaren. Die opstand heeft gehoor gekregen en zo zijn eigenlijk de Goudse Hofsteden ontstaan. Er is door de gemeente bepaald dat de lintbebouwing zoals we die nu kennen, dat die beschermd wordt.
0: Okay.
3: En dat de panden die daar nu, die daar destijds al waren en nu nog steeds zijn, een sociaal-culturele bestemming krijgen. En dat is dus vrij relevant voor de historie van Gouda, want we hebben het nog steeds zoals het was. En dat is destijds bepaald door de gemeente Gouda.
0: Oké, okay, maar niet alle gebouwen hebben een sociaal-culturele bestemming.
3: Nee, niet meer. Omdat we hebben natuurlijk een evolutie gezien in de straat. Dat er zijn gebouwen verdwenen, zijn bij gebouwen bijgekomen.
2: Nieuwe bewoners. Ja. Maar over het algemeen zaten er veel kunstenaars, muzikanten, ja, een zorgboerderij. Plekken om te schilderen, om te knutselen, scouting.
3: Een kunstcentrum, er is een dagbesteding. We hebben natuurlijk de scouting. Helemaal aan het einde van het stuk waar we nog steeds Gouda zijn, daar is de Ruiterclub.
1: Ja. Dat zijn ook de organisaties of de instellingen die dit initiatief voor de Hofstedendagen dan hebben genomen. Of moet ik dat niet zo zien?
3: Nou, dat initiatief wordt onderhouden door de Stichting Goudse Hofsteden. Okay. Die bestaat al sinds de jaren 70. Want die is ook opgezet om het idee van de Goudse Hofsteden wat vorm te geven en ook te promoten. En daar zijn de Goudse Hofstedendagen ook vandaan gekomen. Okay. Even terugkeren naar hoe leggen we het uit in één zin. Het is een evenement waarbij het publiek toegang krijgt tot de percelen aan de voorheen Ridder van Catsweg en Bloemendaalseweg. Om kennis te maken ook met al het moois wat daar te bieden is.
1: Ja, want jullie wonen er allebei, toch?
3: Jawel. Yes.
2: Ja, en mensen fietsen er natuurlijk regelmatig overheen om naar het werk te gaan of een keer een bezoek te brengen aan de kinderboerderij. Ja. Maar ik denk dat het daarom zo leuk is om 2 dagen per jaar dat helemaal open te stellen en gastvrij te zijn, als bewoners ook. Van kom eens kijken op ons erf en we maken er gewoon een mooie feestdag voor. En dat zorgt ook voor verbinding met de rest van Gouda. We horen er zeker bij en we zijn er ook heel trots op. Dus dat is ook wel het doel van die dag.
1: Ja, nou ja, en het is al inderdaad, het bestaat al lang. Dus het is blijkbaar
0: 47e editie, zei je.
2: Ja, ja, ja.
1: Leuk. Een succes. Maar als je er woont, moet je dan ook meedoen? Of doet iedereen mee?
2: Nee, mensen zijn wel allemaal uitgenodigd. En daar beginnen we geloof ik ook mee. Om mensen te vragen, wil je je erf openstellen? Heb je een idee? Want het is ook echt heel fijn als mensen meedenken over wat vind je belangrijk dat er nu gebeurt. Kunnen we er een thema aan hangen en wil je meedoen? En als mensen niet mee willen doen, dan is dat ook helemaal prima. Maar er zijn een aantal vaste bewoners die eigenlijk elk jaar wel meedoen. En dat groeit een beetje aan. De clubs en zo doen allemaal wel mee.
0: Want hoeveel mensen doen er mee?
2: Dat weet ongeveer. Ik eigenlijk niet.
3: Ja, precies. Zo rond de 20-30 percelen die meedoen tijdens het evenement. En dat kan meer zijn, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, zijn mensen in staat om hun perceel open te stellen en iets aan te bieden. Ja. We hebben ook te maken met vergrijzing in onze buurt. En dat speelt ook een rol. En ook wisseling van de wacht. Dus dat er nieuwe bewoners zijn die bekend moeten raken met, of moeten kunnen raken met het evenement.
1: Ja, maar waar moeten we allemaal aan denken? Wat zijn voorbeelden van activiteiten die er zijn? Kan jij er iets over vertellen, Annemiek?
2: Nou, nu vind ik het heel leuk dat even kijken, een beetje oud en nieuw samenkomt eigenlijk. Dus we hebben wat oude evenementen. Footfolk loopt daar bijvoorbeeld volgens mij al jaren rond.
0: Wat is dat?
2: Zij maken muziek en zij maken muziek over de hele weg, dus dat is heel leuk.
1: Ja.
2: Maar we hebben bijvoorbeeld ook dit jaar wel heel modern Miss Starling. Zij heeft de Popprijs 2025. Ja. Ken je het?
1: Ja, we hebben er wel eens gedraaid ook hier.
2: Nou, wat cool. En zij komt dus ook. Dus er is nu gewoon wel echt een mooie mix van toen en van nu. Roblox, ook heel super gaaf. Een rapper die komt en die komt teksten schrijven met mensen die gewoon langskomen lopen. Die mogen aanschuiven en teksten, rapteksten maken of poet. Dus het is goed gemixt. Er zijn ook koren, bijzondere koren. En bijna iedereen komt uit Gouda. Klopt dat ook?
3: Ja,
2: gemixt.
3: Dus we nodigen mensen uit natuurlijk voor het vermaak. Er is ook wat te eten hier en daar. Wordt voor de kinderen veel gedaan op de kinderboerderij. En ook op de Ruitenclub die een jaarlijkse dag hebben op de zaterdag. Ja. Dus er is een heleboel verschillende dingen te doen.
0: Ja, en hebben jullie zelf ook iets op jullie perceel? Wat kunnen we bij jullie zien?
1: Ja, precies, Hans. Wat komt er bij jou allemaal op terrein?
3: Ik ga mee in het verhaal van Annemiek met vernieuwing en iets anders. Ik heb op zaterdag een DJ staan bij mij op het terrein. Er kan bij mij gedanst worden.
0: Een goudse DJ?
3: Nee, geen goudse DJ. Nee, helaas niet. Dus het is een imports DJ, maar...
2: Dat mag, hè?
3: Dat mag. Maar er kan gedanst worden. En we zullen kinderen ook uitnodigen om mee te kijken naar de knopjes en op knopjes te drukken. Zelf te DJ'en. Dus dat probeer ik te faciliteren op de zaterdag.
0: Ja, leuk. Ja, en jij?
2: Bij mij staat op zondagmiddag gepland Trio Bordeaux. En dat is een trio, een cellist, een pianist en een violist. Of heb ik dat al gezegd?
1: Nee.
2: En een violist. En zij maakte echt prachtige muziek. En zij spelen voornamelijk veel muziek.
0: Oh.
2: Echt heel mooi.
0: Leuk.
1: Nou, een heel afwisselend programma, als ik het hoor. Ook voor jong en oud.
2: Voor jong en oud.
1: En het duurt 2 dagen ook. Hè? Dus dat is ook nog best een uitdaging misschien om het programma vol te krijgen. Of gaat dat redelijk soepel?
3: Nou, in de voorbereidingen is het altijd een beetje, ik wil niet zeggen een gevecht. Maar het is soms een beetje moeilijke voorbereiding om te zeggen van wie kunnen we nou wel al vastleggen en wie nog niet. Het is ook een beetje afhankelijk van de subsidieaanvraag die we doen. De gemeente Gouda doet dit jaar ook weer mee. Dus als ze luisteren, hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, dank voor de gemeente.
3: We zijn erg blij met de bijdrage. En dan kunnen we ook meer dingen gaan intekenen. Je ziet wel dat het programma soms op het laatste moment nog wat wijzigt. Omdat we soms ook te maken hebben met opzeggingen. Omdat mensen, het zijn vaak vrijwilligers ook. Of mensen die muziek maken en dan toch op het laatste moment nog wat een kink in de kabel krijgen. Dus we blijven tot op het laatste moment aan het programma sleutelen. Proberen zoveel mogelijk vast te leggen. En die 2 dagen, ja, dat klopt. Dat is soms even een uitdaging om te zien van wat smeren we nou uit over de zaterdag en de zondag. Dat klopt.
1: En met hoeveel vrijwilligers zitten jullie dan in dat bestuur? Want ik kan me ook voorstellen dat je bent verantwoordelijk voor je eigen optreden op je eigen terrein. Maar er zijn wel meer vrijwilligers denk ik ook nodig dan alleen maar de bewoners misschien.
3: Ja, dat klopt. Kijk, we hebben formeel een bestuur. En dat is ook een beetje een. Dat is wel spannend om daar ook bestuursleden voor te krijgen. Omdat het komt ook met wat verantwoordelijkheden. Maar dat hebben we nu afgedekt. En daarnaast hebben we een groep van ongeveer 7 à 8 mensen die permanent bezig is om het programma vorm te geven, het voor te bereiden. En tijdens de uitvoering zie je natuurlijk dat mensen op de percelen zelf handen uit de mouwen steken. Ja. Ook de kinderboerderij wordt een hoop gedaan. En er zijn een aantal percelen, waaronder bijvoorbeeld de Schouting en de Ruitenclub en ook de Ridderslag, voorheen bekend als Vrije School.
2: Het Goudspalet of het Palet.
3: Ja. En die organiseren een heleboel dingen zelf. Dus ja, hoeveel mensen daar uiteindelijk bij betrokken zijn, ja, daar heb ik geen tellertje van lopen. Maar dat zijn er redelijk wat tijdens die 2 dagen.
0: Ja, en verwachten jullie veel bezoekers altijd? Want het ligt misschien ook een beetje aan het weer, of niet in dit geval?
2: Het ligt zeker aan het weer, maar tussen de 5.000 en de 10.000 bezoekers.
0: Echt waar? Wauw.
2: Echt waar, ja.
3: Ja, en het is heel erg weersafhankelijk. Ja. Dus je ziet wel dat op het moment dat het met bakken uit de lucht komt, en dan blijven de mensen liever thuis. En dan kan ik me wel heel erg goed voorstellen.
0: Ja.
3: We meten niet precies
1: hoeveel.
3: Maar dat heeft een aardige invalshoek, omdat het is geen betaald evenement.
1: Nee,
3: dus op het moment dat het betaald wordt, weet je hoeveel kaartjes je verkocht hebt. Maar dat doen we niet. Dus iedereen is van harte welkom.
0: Ja, en als het slecht weer is, heb je dan nog een soort regelprogramma of niet?
2: Activiteiten gaan vaak wel door. Schuren worden geopend. Ja. En we verplaatsen mensen naar binnen in de schuur.
0: Ja.
2: Maar met regen. Ja, we hopen gewoon op zon.
0: Ja.
2: En we hopen
1: precies,
2: op veel mensen.
1: Daar gaan we gewoon vanuit. Ja.
2: Ik wil ook nog even toevoegen dat het heel erg leuk is voor koren en bands en beginnende artiesten. Om daar natuurlijk te mogen optreden. Dat is echt wel
0: super.
2: Ja, een unieke kans ook. Ja. Dat is echt wel heel leuk. Want je hebt gewoon een divers publiek wat langskomt.
3: En dat is natuurlijk ook het mooie van dit evenement. We draaien wel op subsidie. Dus dat is helemaal helder. Maar dat zorgt er ook weer voor dat beginnende of al bekende muzikanten die op zoek zijn naar een optreden. Een laagdrempelig evenement kunnen vinden. Waar ze ook voor betaald krijgen. En daarmee in staat zijn om ook hun passie te onderhouden en mensen te vermaken. Dus dat schuift eigenlijk heel mooi door op deze manier.
0: Ja, en voor alle praktische informatie hebben jullie vast ook een website of waar we de laatste programma kunnen vinden?
2: Ja,
3: absoluut. We hebben www.hofstededagen.nl.
0: Kijk, dat is nog zeggen een heel relevant stempelen.
1: Ja. Nou, Stel, super bedankt dat jullie dat jullie kwamen aanschuiven om erover te vertellen. Ik denk dat iedereen gewoon moet gaan kijken, toch?
0: Ja, ja.
2: Komen jullie ook?
0: We hopen op mooi weer.
1: Goed zo. Dan kom ik, als ik er langskom, denk ik, oh kijk, wat gebeurt daar? Dat is denk ik. Nee, zeker.
0: Ja, leuk. Dus luisteraars, ga lekker naar de Hofstedendagen op 30 en 31 mei. En meer informatie en het programma dus op hofstedendagen.nl.
1: En wij gaan nu naar muziek, volgens mij.
0: Ja, met een verzoeknummertje.
1: Een verzoeknummertje van Hans. Dit is Ray met Worth It.

0: Goudsnieuws.
1: Ja, we gaan nog even een nieuwtje doen.
2: Ja.
1: Even kort. Nou ja, ik dacht misschien wel leuk, want normaal hebben we altijd onze vriend van de show Alex Moren van de Schouwburg.
2: Waar is Alex?
1: In de studio, hij is er niet. Maar hij schijnt nu maandag gaat hij het nieuwe programma presenteren van de Schouwburg samen met de directeur. In de Schouwburg, daar kun je volgens mij nog kaarten verkopen. En dan krijg je wat voorproefjes van wat er allemaal op nieuw seizoen te zien is.
2: Dus leuk.
1: Hij is niet hier, maar je moet even naar de Schouwburg.
2: Ja,
1: maar
2: hij is ook altijd bij ons.
1: Precies,
2: Alex.
1: Dat is waar.
2: Ja, en nou ja.
1: Heb jij nog wat?
2: Ja, nou ja, ik zag dat volgende week begint ook weer de avondvierdaagse.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is altijd de hele stad vol.
1: De hele stad op zijn kop. Ja,
2: ja, dus let op waar de routes lopen, denk ik altijd, met de auto. Want dan,
1: ja, precies, dan kan je er even niet langs. Want dan moet je even.
2: Dan moet je heel veel geduld hebben. Ja. Dus, maar het is superleuk met al die kinderen. Dus,
1: ja, zeker.
2: Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze een beetje lekker weer hebben.
1: Ja, volgens mij wordt het goed weer. Zelfs warm. Dus dat een beetje,
2: dat
1: ze moeten genoeg water meenemen.
2: Ja, leuk. Nou, mooi.
1: Wij gaan naar onze volgende gasten. Want die zijn inmiddels al aangeschoven. Lelita en Triwish, volgens mij, uit mijn hoofd. Ja. Zij organiseren op 6 juni in Gouda een herdenking van de Hindoestaanse immigratie vanuit India naar Suriname. Nou ja, wat heeft die Hindoestaanse gemeenschap gebracht? En waarom zijn ze nu eigenlijk in Nederland? En,
2: ja.
1: En waarom hebben we daar een herdenking van in Gouda? Dat is ook een leuke vraag.
2: Ja.
1: Welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel.
2: Ja, welkom. Wat wordt er precies herdacht op 6 juni, Lelita?
3: Wat wij herdenken is dat het 153 jaar geleden is dat bijvoorbeeld mijn eigen oom en opa vanuit India naar Suriname zijn gegaan als contractarbeiders om daar zeg maar te gaan werken na de afschaffing van de slavernij.
2: Okay.
3: Het is een tijdperk wat eigenlijk bijna niemand kent. Mm-hmm. Want mensen weten de afschaffing van de slavernij.
2: Ja, ja.
3: Maar wat daarna gebeurt, daar gaat het nou juist om.
2: Okay.
3: Ja.
2: Ja.
1: Okay,
2: en waarom is deze dag dan zo belangrijk voor de Hindoestaanse gemeenschap?
1: Triwish, misschien kan je wat
4: zeggen. Ik denk dat er heel veel is gebeurd. De hele reden dat en de manier waarop wij nu in Nederland leven, dat heeft weer hele sterke links met Suriname.
2: Yeah.
4: En daar is eigenlijk op een gegeven moment in tijd een groep mensen naar Suriname gegaan die cultuur en identiteit hebben meegenomen, wat in de Caribië weer wat extra ontwikkelingen heeft gehad. En dan zich hier zo nu in Nederland is gaan vestigen.
2: Ja.
4: En ik denk dat de Hindoestaanse gemeenschap best een onzichtbare gemeenschap is geweest, heel lang. Ik denk dat dat komt omdat de ouderen toen veel bezig zijn geweest met settelen.
2: Ja.
4: Zichzelf vinden en hoe, wat is de positie in de maatschappij? Hoe kan je jezelf een manier van leven ontwikkelen voor jezelf? En nu misschien met de nieuwe generaties merk je dat er meer ruimte is voor oké, maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Er was niet zoveel bekend. De afgelopen 15 jaar komen er wat steeds meer documenten vrij. En daar wordt mee gewerkt. En mensen vinden dat heel inspirerend.
1: Ja, dan kun je ook een beetje je eigen identiteit en historie wat meer ook over het voetlicht brengen.
4: Dat is het, ja. Dus ook de mensen van de gemeenschap, dat je de woorden hebt om te vertellen wat er precies is gebeurd. En eigenlijk zitten we midden in dat onderzoek.
2: Ja, oké. En kan je wel een beetje vertellen, wat is er gebeurd? Want jullie zijn net al, 153 jaar geleden zijn jullie naar Suriname vertrokken als contractarbeiders. En waarom is dan dat moment, zal ik zeggen, voor jullie belangrijk?
3: Waarom dit belangrijk is, is het is een stuk geschiedenis. Het is een stuk erkenning. Het is zelfs onze eigen kinderen, kleinkinderen, die weten dat vaak ook niet. Omdat dat nergens wordt verwoord. Zolang wij het als ouders niet gaan vertellen, zullen zij dat ook niet weten. Dus het is heel belangrijk om dat te belichten. En om ook te laten zien, wat heeft het ons eigenlijk gebracht?
2: Ja.
3: Dat onze voorouders, niet wetende, sommigen gewoon echt gedwongen, anderen vrijwillig. Daar is nog altijd heel veel discussie over. Naar een land zijn gegaan die ze helemaal niet kenden.
2: Ja.
3: En helemaal niet wisten wat hun te wachten stond. Dus het is heel belangrijk om dit stuk ook zeg maar te vertellen. En ook te laten zien dat ze eigenlijk ook wel gewoon slaven waren. Want ze hebben op dezelfde plantages gewerkt, onder dezelfde eigenaren, hetzelfde werk gedaan. Tuurlijk, Ze kregen ietsjes betaald.
2: Ja.
3: Maar goed, dat was niet het verschil. En ja, daar willen wij eigenlijk als Hindoestaanse gemeenschap hier in Gouda toch zichtbaar maken. Wat Triwis net zegt, wij zijn onzichtbaar geweest, nog steeds best wel. Want ja, wat weten jullie eigenlijk hè, als Nederlandse mensen?
1: Ja, niet zoveel,
3: die vraag stel ik dus nu.
1: Ja. Ja,
3: dus dat. Nou, ik heb vorige keer een heel leuk interview gehad over Diwali. Ja. Nou, dan leer je daar weer wat over. Het is heel belangrijk om met z'n allen, want we leven in Nederland in multicultureel ook wel. Hè? Dus waarom zouden we van elkaar niet veel meer gaan leren? Dat is eigenlijk het doel van ons event.
1: Oké, en wat betekent dit voor jou persoonlijk? Zo'n die herdenking of van dat moment?
4: Nou, ik ben muzikant. En ik heb eigenlijk de eer gehad om, ik denk nu zo'n 16, 17 jaar geleden, werd ik dus al gevraagd om een keer een nummer te maken over... toen waren er twee A4'tjes met wat informatie van, nou, dit is wat we tot nu toe weten. Zou je een liedje willen maken? Toen heb ik uiteindelijk een nummer gemaakt over iemand die van India naar Suriname reist. Van Suriname weer naar Nederland en daar dan keuzes in moet maken.
1: Want jij wist eigenlijk ook niet. Jij had ook niet zo...
4: Ik was op dat moment 20, inderdaad. Ja. En dan, wij hebben veel mondelinge verhalen. Dus, en maar ook tegelijkertijd een cultuur waarin niet heel veel wordt gesproken over deze thema's. Eén, omdat er niet veel gedocumenteerde informatie is. En omdat de verhalen zelf vaak veel met pijn en leed zijn. En dat wordt dan de nieuwe generaties continu bespaard. Maar tegelijkertijd ben je ook zoekende als jonge generatie. Van oké, wie ben ik nou? Waar kom ik vandaan? En dan merk je dat in de geschiedenisboeken verhalen worden verteld, maar niet altijd alles wordt belicht. Dus daar kan je het niet vinden. En voor mij gebeurde het in Utrecht dat ik met andere gemeenschappen in contact kom. En op een gegeven moment merk van, hey, we hebben veel verschillende gebeurtenissen. Het zijn verschillende gemeenschappen, maar er zijn heel veel links. En vaak is die link dat er een groep mensen is geweest die is gaan reizen en continu dan weer opnieuw moet opbouwen. Tegelijkertijd cultuur bewaart, op welke manieren dan ook. En voor mij persoonlijk is het dus dat ik stiekem geniet ik ook van het onderzoek nu. En ontdek ik hele mooie dingen. Maar is het vooral praten met veel generaties, verschillende generaties, van wat weten we nu eigenlijk? Ja. Wat is er gebeurd? Hoe zijn dingen ervaren? Hoe komt het dat de bepaalde rituelen eigenlijk van India naar Suriname naar Nederland zijn gekomen, nog steeds in stand zijn? Welke werken wel, welke werken niet? Ja. En het zijn allemaal leuke dingen die een beetje naar voren komt.
1: Daar heb je een nummer over gemaakt?
4: Daar heb ik een nummer over gemaakt. Die heb ik niet meegenomen. Stom eigenlijk.
2: Oh, ja. Dat hadden we moeten weten.
1: Nou ja. Ja.
4: Maar daarop volgend ben ik een aantal jaar later weer teruggevraagd. En zo zijn er continu ook samenwerkingen van artiesten die dan onderzoek gaan doen en daarover muziek maken. En dat helpt gemeenschappen en verschillende generaties weer om bewustzijn te krijgen van wat er allemaal is gebeurd.
3: Ja. Nou, daar wil ik een mooie aanvulling op maken. Want ik nodig jullie natuurlijk van harte uit, hè, 6 juni. Want Triwish gaat daar samen met Yashwant Badlu zoiets gelijks ook laten horen, jongens.
2: Oké, okay. Ja, leuk. Dat gaan we zo even hebben over de dag die jullie organiseren.
4: Ja.
2: Ik wil één vraag, want je vertelde dat 153 jaar geleden zijn de Hindoestaanse gemeenschap naar Suriname vertrokken. En nu is een groot deel hier. Wanneer zijn jullie naar Nederland gekomen?
3: Ja, mooie vraag. Het grootste gedeelte van de Hindoestaanse gemeenschap, Surinaamse gemeenschap moet ik het eigenlijk noemen. Want ook in die tijd zijn niet alleen Hindoestanen, maar ook Javanen, Kriolen, Chinezen. Iedereen is in die tijd naar Nederland gekomen. En in die tijd is 1975.
2: Ja.
3: De onafhankelijkheid van Suriname. Wat ik weet van mijn eigen ouders is waarom zij die stap gezet hebben. Is, zij wilden voor hun kinderen een goede toekomst hebben. En dat zagen ze dan niet meer als Suriname onafhankelijk zou worden. De vrees. Hoe zal het gaan? Ze hadden echt zoiets van, oh jee, er zal een soort misschien wel heel grote ruzie ontstaan tussen verschillende culturen. En mijn ouders hebben toen bewust bijvoorbeeld gekozen om met de rest van de kinderen, want heel veel broers en zussen waren al in Nederland, want onze ouders stuurden de kinderen naar Nederland om te studeren. Maar toen zijn wij, mijn ouders met 6 kinderen, zijn wij naar Nederland gekomen. Dus 1975 is een hele grote groep gemeenschap uit Suriname. Die zijn toen naar Nederland te komen.
1: Ja. Okay, en wat de Hindoestaanse gemeenschap in Gouda, is die groot?
3: Ik weet geen aantallen. Die krijg je natuurlijk ook niet.
1: Nee. Nee, maar goed, dat is wel een herdenking. Maar daar, komt wel, ja. daar komen ook mensen op af van buiten Gouda. Ja. Ja. Eigenlijk uit het hele land.
3: Ik moet zeggen, Diwali-gemeenschap, Diwali-feest. Toen waren er echt heel veel Goudenaren. En die hebben toen ook te kennen gegeven. Wow, 40 jaar hebben wij hier nog nooit iets meegemaakt. Wat goed, Lelita, dat jij dit nu doet. En ik weet dat er een hele grote gemeenschap hier in Gouda is. Alleen nogmaals, wij zijn niet zichtbaar. Ja. En dat probeer ik nou als Hindustaanse persoon hier in Gouda wat meer naar voren te halen.
1: Ja. Ja, hoe ziet het programma eruit van de herdenking?
3: Ja. Nou, die ziet er hartstikke leuk uit. We hebben een inloop om 12:30. 1:00 strak beginnen we, want Triwish heeft heel veel te vertellen.
1: Ja.
3: En we hebben dansoptredens. We hebben klassiek muziek. We hebben ook, we willen het programma zo inzetten dat we ook teruggaan een beetje naar India. Dus we hebben ook muziek bijvoorbeeld dat ze vroeger in India ook speelden, meegenomen hebben naar Suriname. Wij vervolgens ook hier doen. We hebben, Nagara dans. Dat is ook een dans van vroeger. Triwish en Yashwant gaan iets met muziek doen. En daarna als laatst gaan we lekker de voetjes van de grond ook. Dan is er een Baitagana. Uiteraard geef ik als voorzitter van Quality for Life Foundation een speech. De wethouder Anna van Popering is aanwezig. Linda Verschut van Leefbaar Gouda is aanwezig. Dus er zijn zeker ook wat mensen aanwezig vanuit de gemeente. Nee. Daar zijn we heel, heel blij en heel trots op.
2: En moeten mensen zich aanmelden? Is iedereen welkom? Hoe gaat dat?
3: Iedereen is welkom. Ik vergeet nog één punt. Triwish gaat een heel mooi panelgesprek doen. Wat heel
1: eens,
3: belangrijk
1: vertel
3: is.
1: Eens, vertel eens, wat ga je doen?
4: Nou, toen we werden gevraagd eigenlijk voor dit stuk. Ik ben alweer bezig met de nieuwe muzikale storytelling. Ja. Ik wil het geen theater noemen. Ik wil het ook geen muziekperformance noemen. En dat is al iets wat wij heel graag wilden doen. En toen was ook kwam de vraag eigenlijk van oké, maar wat weten we nou inderdaad over Gouda en de Hindustanen die zich in Gouda hebben gevestigd? En dat is iets waarvan ik zei, nou laten we dat ook als een onderzoek benaderen. Laten we eens mensen proberen uit te nodigen en in de komende tijd nog onderzoeken van hé, wat is er nou allemaal in Gouda geweest? Of was Gouda niet de plek? Ik kom zelf uit Utrecht, dus ik heb altijd ervaren heel vaak naar Den Haag, naar Rotterdam, naar Amsterdam. Omdat daar de gemeenschap groter is, is dat misschien ook voor Gouda zo geweest. Dat zit natuurlijk ook dicht bij die plekken. Maar tegelijkertijd, onderweg hier naartoe dacht ik, wat weet ik eigenlijk van Gouda? Nou, de kaas. Dat is heel duidelijk. Zelf kom ik uit de cricketwereld. Ook iets wat ik vanuit via mijn ouders vanuit Suriname heb meegekregen. Ja. En in Gouda is er altijd de cricketclub geweest.
1: Zeker, ze waren vorige week nog hier.
4: Nou, wat leuk. Nou, zo zie je maar. Dat is een link. Dus ik kom al sinds kleins af aan op die manier in Gouda. En bij het trouwen, ik ben een aantal jaar geleden getrouwd. Dan hebben wij meerdere feesten. Een van die feesten is het feest met je eigen familie.
1: Ja.
4: De Batoa noemen we dat. En in Gouda is er een bowlingcentrum. Die ook als zalenvuur wordt gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd dus ook een zaal waar elke week misschien wel een bruiloft of een verjaardag of iets is geweest. En dat zijn dan toch plekken waar de gemeenschap zich verzamelt. En ik denk dat wat ik bedoel, maar dat is onzichtbaar, maar dat mag ook niet onderschat worden. Dat wel degelijk wordt gezien. Als plekken waar mensen bij elkaar komen.
1: En daar ga je ook aandacht aan besteden?
4: Daar gaan we zeker aandacht aan. We gaan eigenlijk op zoek naar meer van die plekjes. Wat zijn die plekjes geweest in Gouda afgelopen jaren?
1: Volgens mij wordt het een hele leerzame dag. Ook voor niet-Hindoestanen, denk ik.
3: Ja. Zeker. Ja, dus dat is zeker ook de bedoeling van dit event, 6 juni. Dat we eigenlijk alle Goudenaren uitnodigen. Van kom gezellig, luister, hoor ook een stuk geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap. En ga ook vooral genieten, want we hebben ook natuurlijk Surinaams eten. Hebben een entree, heel weinig. €5 betalen mensen voor een entree. Ze kunnen heerlijk hapje kopen, drank. Maar het belangrijkste is, proef ook een stuk cultuur van de Hindustanen.
2: Leuk.
3: Daar gaat het om.
2: Ja. En waar kunnen mensen eventueel meer informatie vinden? Hebben jullie nog een plek?
3: Ja, zeker. Ze kunnen op onze socials kijken. Quality for Life Foundation. Daar staat informatie op. Mensen kunnen mij altijd bereiken op 06 50 50 11 22. En ik denk hier bij jullie.
1: Ja, ja hoor, zeker. Ja, hoor.
2: We sturen alles door als er vragen zijn.
1: Ja, is dat probleem. Sowieso. Ja. Nou, 6 juni in de Theaterbakkerij. Dat lijkt me een, wat ik zei, al een leerzame avond. Hoe laat begint het?
3: Inloop is 12:30, 12:00 strak, of 1:00 strak willen we beginnen. En het is tot 7:00 met een pauze ertussen. En nou, wees welkom, jongens.
2: Ja, leuk.
1: Nou, dankjewel Lalita en Trinis voor jullie enthousiaste verhalen over deze herdenking. En nou ja, het heeft wel nieuwsgierig gemaakt volgens mij. Bij mij in ieder geval wel, dus bij onze luisteraars hoop ik ook. En nou, heel veel succes en veel plezier met bij deze herdenking op 6 juni.
3: Dank jullie wel.
1: Ja, nou volgens mij, ik weet niet of we nog tijd hebben. We hebben niet zoveel tijd meer, denk ik, voor een muziekje. Arjan. Ja, dus Arjan. We gaan afsluiten, denk ik.
2: Ja,
1: het gaat sneller dan we denken. Ja.
2: Ja, nou bedankt voor het luisteren, luisteraars, naar Weekend Gouda weer. We hebben vandaag weer mooie, gepassioneerde inwoners van Gouda gezien en gehoord. Ilse Cox met haar prachtige foto's. Hans en Annemiek over de Hofstedendagen. En net Lalita en Triwish over de Hindoestaanse gemeenschap en de herdenking die zij organiseren.
1: Ja. Nou, de presentatie van vandaag was in handen van Mirjam Voets en mijzelf, Mathieu Dekker. De techniek werd zoals altijd natuurlijk gedaan door de onvolprezen Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via weekendgouda.nl.
0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
5: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
0: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
6: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
0: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hofvliet over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11 Bodegraven richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: 单。With not now then when.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
2: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
0: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
1: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
0: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: beter dan het was.
1: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouden Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. Kwartiertijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
4: Gouwestad.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.

0: Dus even door Stevie Wonder, die ook meespeelde op dit nummer. Je hoort hem niet zingen. Dat liet hij over aan de mannen van The Third World. Die hadden een hit in het begin van de jaren 80. Tried Your Love, hoorde je.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Dit is Listen to the Music. We mogen het weer maken met heel veel plezier. Dat doen wij iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7 in de avond. En natuurlijk ook op allerlei andere momenten terug te luisteren, waar en wanneer je maar wilt. We maken er weer een mooi uur van, vol met muziek van vroeger, muziek van nu en ook platen die je misschien helemaal nog niet kent. Die stel ik graag aan jou voor in dit programma. Dat is hetgene wat we wekelijks doen, dus hier bij Gouwe Stad Radio. We gaan verder met Shane Booth. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat is wel zijn echte naam. Zijn artiestennaam is Somber en hij heeft behoorlijk wat hits op zijn naam staan de afgelopen tijd. Waaronder ook deze die momenteel hoog te vinden is in de hitlijsten. Homewrecker hoor je.

Kaapstad Radio en het is Listen to the Music met de muziek van nu ook. Het is Somber and Home Wrecker. We gaan verder met muziek van vroeger. En het zijn artiesten die momenteel door Nederland toeren. Weliswaar in een hele andere bezetting. Want ja, de belangrijkste man is er niet meer. En heel veel anderen zijn uit de band gestapt. Neem niet weg dat de familie zo groot is dat er toch nog een aantal leden de honneurs kunnen waarnemen. Dit zijn de Jacksons en Shake Your Body.

De Jacksons en Shake Your Body Down to the Ground. Die werd gevolgd door deze van Texas uit het begin van de Zero's. Het was Inner Smile hier op de radio. En het begin van de Zero's leverde ook een eerste kennismaking op met Coldplay. Een van de eerste platen die ze ooit uitbrachten was deze Don't Panic. Mooi nummer nog steeds.

Uit de begintijd van Coldplay, ja, dat klinkt toch wel wat anders, wat meer puurder dan wat ze tegenwoordig maken. Ik moet zeggen, dit vind ik ook wel heel erg mooi hoor. Don't Panic was dat van het eerste album, Parachutes. Listen to the music. En zo kwamen we aan bij het onderdeel wat altijd wekelijks terugkeert in het programma. We gaan op zoek naar een link die te leggen is tussen twee platen die wij achter elkaar draaien op de radio. Aan jou de taak om te kijken of jij kan ontdekken wat die connectie is, wat het verband is tussen de platen die je gaat horen nu in dit programma. Succes! Dit is Leg de Link.

Ja, door deze link gingen we vandaag wel heel erg relaxed, heel soepel, heel vloeiend, heel ontspannen en rustig doorheen. Smooth Operator van Sade hoorde je als tweede. En daarvoor draaiden we nog een andere smooth plaat, in dit geval smooth van Carlos Santana en Rob Thomas. Tot zover de link hier in Listen to the Music. Op Gouwenstad Radio, de plaatjes van vroeger en de plaatjes van nu die komen voorbij. Zoals deze van Another en 54 Ultra, dit is Talk to You.

Ja, met deze band heb ik volgens mij een soort vorm van dyscalculie, dan wel dyslexie. Want ik zeg heel vaak 45 Ultra, maar het is 54 Ultra. Samen met Another hoorde je Talk to You hier in Listen to the Music. En dit is Tom Petty. Hele fijne Mary Jane's Last Dance.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holt.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music.
3: Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
4: Goos van Radio.
6: 100% jouw muziek.

0: alsof het heel oud is, maar het is gewoon spiksplinternieuw deze Mama's Gun, You're the Joy.
1: De vergeten plaat.
0: En zo was het weer tijd voor De Vergeten Plaat. Het onderdeel in het programma waarin we op zoek gaan naar die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dit is een plaat die destijds in 2002 uitkwam, op dit moment ook, een beetje in het voorjaar. En dat past ook perfect bij de tijd van het jaar. Een hele lekkere, relaxte plaat. Hij heet niet voor niets ook Lazy en het is een track van David Byrne. Je weet wel, die man van de Talking Heads, die ook een beetje aan het experimenteren was met zijn muziek. Hij schreef wat nieuwe nummers en hij zong ook wat vocalen in. Die vocalen a cappella ingezongen, die stuurde hij op naar een Brits danscollectief, Express 2, zo heette zij. Had hij al een beetje op de korrel, denk ik. Die had hij al een beetje in het vizier en had zoiets van, daar kan ik misschien wel wat mee. En zo geschiedde het. Het werd een hele mooie samenwerking tussen twee eigenlijk best wel uiterste. En het leverde wel een hele interessante plaat op. Lazy, Express 2 en David Byrne uit 2002.

Ja, ik weet niet hoeveel playlists jij hebt vastgelegd in je Spotify of waar je ook je muziek bijhoudt. Maar deze staat bij mij in ieder geval altijd wel in mijn lentelijstje. Daar komt hij ook zeker voorbij. Express 2 en David Byrne, Jordan Lazy, die we ook hebben toegevoegd aan een andere lijst die jij kunt vinden in Spotify. Zoek even op de vergeten plaat. Want ja, het was wel een vergeten plaat die eigenlijk niet vergeten mag worden. Goed, we gaan verder met Olivia Dean, die ook op dit moment nog in de top 40 staat met It's So Easy. Maar ze heeft ook deze nog uit. Dat is een plaat met Sam Fender en die is ook heel erg fijn. Rain Me In.

0: Let's Stick Together. Lekker uit de 70s van Brian Ferry. Doet het altijd nog steeds goed, ook op de radio. Dus ik had zoiets van, nou die draaien we vandaag weer een keertje in dit programma. We gaan afsluiten en doen dat met de allerlaatste van vandaag. Dat is een hele leuke mix uit, een jaar of 5 geleden ongeveer denk ik gemaakt. Maar van een plaat uit de jaren 80. En dat komt mooi bij elkaar op deze manier. Zo zie je maar dat de muziek van tegenwoordig zich ook goed kan vermengen met de muziek van vroeger. Zeker als je die platen bij elkaar hoort, dan denk je bij jezelf van ja, had ook zomaar destijds al uitgebracht kunnen worden. Of had anno nu uitgebracht kunnen worden. Ik heb het over de Human League en Don't You Want Me uit het begin van de jaren 80. Die plaat die wordt gemixt door de Purple Disco Machine. Ja, die hebben de afgelopen jaren best wel wat hits gehad met hun kenmerkende disco sound. En dat levert een mooie combinatie op. Luister maar naar deze mix als afsluiter voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren en graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix. Mixing it up.
2: De leukste muziekmix hoor je hier.
3: De leukste muziekmix hoor je hier. De leukste muziekmix.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
1: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
0: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
6: Halberstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio. Going on the ground.

0: telehealth.
1: Virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options, too.
2: Telehealth made that possible.
3: Telehealth. Het klinkt een beetje als Devo, het klinkt ook een beetje als Wire, het klinkt een beetje als B-52's en het klinkt ook een klein beetje als The Sparks, maar het is een hele andere band. Telehealth, ze brachten vandaag een plaat uit die Green World Image heet en het nummer dat draait was het nummer The Telehealth Shuffle. En dat aan het begin van deze Going Underground aflevering 1391 van 15 mei 2026 zelfs. Goh, ik loop er weer achter geloof ik. Krijg je met zomertijd en dat soort dingen maar goed. Enfin, vandaag staat er een live band hier weer in de studio. Ik had vorige week al aangekondigd. Ik had er net iets te weinig tijd om er genoeg van te draaien. Om jullie een indruk te geven. Maar dat gaan ze vandaag ruimschoots goed maken. Hier staat live in de studio de band Hyena. Ik zou zeggen, gaan jullie gang. Hier is Hyena.

Nu komt Off Beat. Nee? Aviation School. Ik heb geen setlist, hè?

0: Dat was het, geloof ik. Hyena hier live in Going Underground. Voor de tweede keer staan ze hier live. Het is de derde keer dat ze hier in de studio zijn. Ik zal even een aantal microfoons uitzetten, zodat dat wat makkelijker klinkt, wat minder hol. En ik zal ook de echo even uitzetten, denk ik. Hey, er staat nog een tweede microfoon naast jullie. Die kun je even ook pakken als jullie voor het interview nog wat te melden hebben in ieder geval. Dan,
1: deze doe je?
0: Ja, deze ja. Dus, hey, hartstikke welkom. Leuk dat je weer in de studio wilde komen. Ja, nou ja, graag gedaan. Ik bedoel, je weet dat ik altijd lokale bandjes altijd leuk vind om in de studio te hebben. Zeker ook als ze live komen spelen. Jullie zijn 3 jaar geleden voor het eerst hier geweest toen je live speelde. Je zijn iets van 1,5 jaar geleden hier geweest toen voor de promotie van jullie plaat. En wat is er in de tussentijd gebeurd?
1: Ja, een hoop. Ja, ik denk dat we hebben nu ons eerste debuutalbum af met 10 nummers. En ja, eigenlijk we zijn direct weer verder gegaan met schrijven. Ik denk dat we nu echt wel weer onze hernieuwde stijl hebben gevonden. Ja. We zijn weer een stukje de hardere kant op gegaan. En we zijn daar nu vooral bezig met dat ontdekken.
2: Ja, ja zeker.
0: Ja, precies, dat viel me net ook op. Van, er zitten zelfs een grunts in. Ik zie dat van, goh, dat heb ik nooit eerder gehoord bij jullie. Dus wat is er misgegaan of wat is juist gebeurd?
1: ik denk dat we luisteren er allemaal graag naar. En ik denk dat het, je merkt het dus al bij bijvoorbeeld de breakdown bij Monstera. Maar Offbeat is denk ik het meest definiërende nummer van die omslag. Ja. Dat is ook de eerste single van ons album. En nu zie je, nou ik heb een 7-snarige gitaar gekocht. Marlijn heeft nu een dubbel basspedaal en Ava leert grunten. Dus we zijn bezig in die valskoord. Praktisch hetzelfde.
3: We durven nu lager dan drop D te gaan. Dat was daarvoor, was dat nog niet.
0: Ja, precies. Dus over 10 jaar Napalm Dead?
1: Zo ongeveer.
0: Ja, precies, ja. Hey, maar wat zijn op dit moment als zeg maar gewoon invloeden waardoor je hebt besloten om ook gewoon wat harder te gaan spelen?
1: Ik kan daar echt eeuwen over doorpraten, maar ik zal kort uit. Ik vind zelf Don Broco vind ik heel gaaf. Die hebben laatst een heel gaaf nieuw album uit. En I Prevail, denk ik. Dus wat meer de modernere stijl.
4: Tomorrow ook,
3: ja. En jullie? Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf spelen vind ik super nice. Maar ik luister er gewoon zelf niet zo heel vaak naar. Ja, ik vind het leuk om te spelen, maar... en ook wat Ava nu kan met dat gekke grunge, of wat is het dan?
1: Valskoorts.
3: Ja, ik vind het fucking vet. Maar ja, ik luister zelf niet heel vaak naar.
4: Gewoon een beetje aan het oefenen, een beetje aan het experimenteren.
3: Ja,
0: een beetje aan het experimenteren. Precies. Ja. Maar goed, jullie zijn met die de eerste keer die stond ons een beetje zeg maar, gewoon een soort opstartfase. Zeg maar. Jullie beginnen echt gewoon te denken, van, kunnen we iets harder gaan spelen gewoon wat... Ja,
1: ik denk dat je gewoon langzaam aan je eigen stijl een beetje vindt. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar onze eerste single, Lawless Play, weet je wel. We zijn druk bezig om dat inderdaad uit te zetten. Ja. We zijn nog steeds best wel fan van zeg maar, hoe het klinkt. Helemaal op hoe het in het album is gekomen.
3: Ja.
1: Maar voor onze stijl denken we van, nou ja, daar kunnen we echt wel wat...
3: Het klinkt een beetje als een kabouterdans, vind ik.
1: Ja, maar ja, nu hebben we hebben nu wel een nieuwe kabouterdans. Maar
0: die gaat iets sneller.
3: Ja.
1: Ja.
0: En iets ruiger misschien. Ja. Hey, maar zag ik het goed dat er een filmpje was dat u weer in de studio zit? Of,
1: Ik ben sinds kort zelf aan de slag bij Ryko Records als studioassistent. Mm-hmm. Dus we hebben inderdaad afgelopen week hebben we dus inderdaad besloten van, weet je, we hebben nu een hele dag waarin niks in de studio is. Wat gebeurt er op het moment dat we gewoon daarheen gaan en vanaf het begin schrijven en opnemen? Dus helaas klein comité, we konden er niet allemaal bij zijn. We waren er met z'n drietjes. Ja. Maar het is best grappig geworden. Dus dat gaan we zeker als inspiratie en oefening meenemen.
0: Ja. En dat betekent dus dat jullie ook, natuurlijk vorig jaar die plaat uitgebracht. Betekent dat er binnenkort alweer iets nieuws aankomt? Of is dat nog een beetje te vroeg?
1: Dat vind ik lastig. Helemaal omdat we nu nog in de ommezwaai zijn. We hopen wel, ik bedoel geen beloftes, want het duurt natuurlijk altijd allemaal langer. We willen dit jaar in ieder geval 1 nummer uitbrengen. En het liefst een stuk of 3. Dus dat is wel het plan.
0: Ja. En hoe gaan jullie klinken? Want bedoel, je zijn natuurlijk wat harder gaan spelen. Maar bedoel, een nummer als Aviation School, dat ging natuurlijk over een docent die als hobby vliegen had. Gaan jullie nummers schrijven over dat hij in een vliegtuig zit en neerstort? Of?
1: Dat lijkt me niet zo gezellig. Nee, ik denk dat het een beetje... Ja, onze lyrics die gaan best wel alle kanten.
4: De onderwerpen blijven ongeveer even... Het gaat gewoon over dingen waar we tegenaan lopen in het dagelijks leven. Gewoon alledaagse chaos. En nou ja, het wordt gewoon iets ruiger. verpakt.
3: Ja, maar ik denk ook, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik die ruige nummers vind ik nog steeds, of die oude nummers vind ik nog steeds even leuk om te spelen als die wat ruigere nummers. Dus ik speel nog steeds met evenveel liefde en plezier Aviation School of Monstera, een van onze eerste nummers, als het laatste nummer Paranoia, wat jullie hoorden.
1: En de draad blijft denk ik nog steeds wel energie, gewoon een beetje dat uptempo, dat drijvende erin.
2: Ja, klopt, het wordt gaan. Alleen harder.
5: Ja, we hebben een leuke variatie in onze setlist.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. Gewoon wat meer dynamiek erin zetten en dan uiteindelijk toch wel wat harder spelen.
3: Ja, en gewoon wat meer durven.
0: Ja. Ja.
3: Come on!
0: Is dat ook iets wat je denkt van, oké, van in de volgende stap ook, dat je denkt van, oké, van, dit had ik vorig jaar nog niet gedurfd of zo? Of dingen van...
1: Ik denk dat het meer ermee te maken heeft dat we het vorig jaar gewoon nog niet hadden gekund met z'n allen. Ja, we zijn gewoon nog heel erg bezig met ontwikkelen.
2: Ja, veel oefenen gewoon en dan ineens kunnen we dit en dan is het laten we daarmee doorgaan.
3: Ja. En Merlijn komt soms ook met zieke drumbreaks waarvan je dacht van ja, 2 jaar geleden, dan was het nog gewoon een strak riffje. En nu is hij Merlijn de tovenaar opeens geworden en komen er drumbreaks uit en zeg je u tegen.
0: Ja, precies. Denkt u dan ook al meer richting metrock gaan?
1: Dat vind ik lastig. Ik denk, als je gaat luisteren, van technisch gezien wel, maar we hopen wel die toegankelijke energie een beetje te houden. Weet je, we hebben inmiddels nummers ook, wat was het nou, 15, 16 van die stukjes erin. Ja. Maar we hopen dus niet dat het per se zo voelt. Dus niet dat je je wiskundeboek erbij moet hebben om het nog leuk te vinden.
4: Ik moet ook nog begrijpen.
0: Ja. Dus jullie hebben misschien zo, kijk, je vindt het leuk om het erin te stoppen, maar het is niet iets dat jullie zeg maar gaan zeggen van, we gaan hele nummers bouwen rondom dat soort dingen.
3: Nee, we gaan niet expres moeilijk doen.
0: Per ongeluk moeilijk doen.
3: Per ongeluk moeilijk.
2: Ja. Ja. Ja, het is echt gewoon als het een gitaarriffje toevallig net zo loopt, dan denk ik, oh ja, het is die maatsoort, nou, dan gaan we daar maar mee kijken wat we ervan kunnen maken. Zeg maar.
3: Ja, dat is het inderdaad.
0: Ja. Ik krijg dus dat wat ene keer komt Marijn komt met een drumritme, dan komt Bram met een riffje aan. Is dat een beetje de manier waarop jullie werken?
1: Het verschilt echt gigantisch. Vaak is het dus inderdaad of jij hebt iets en dan bouwen we daar met z'n allen wat op. Meestal heeft één iemand een soort startpunt en vanaf daar wordt het de groep ingegooid en doen we gewoon met z'n vijven alles.
3: Ja, vaak is het ook gewoon een random... Want dan is Bram zijn paddleboard nog aan het opzetten. En dan is het een random jam sessie. En dan komt er opeens een zieke basriff of een drums riffje uit. Of een gitaarriffje. En dan denken we opeens, kijken we naar elkaar en denken van... Oh, dit klinkt best ziek. En dan gaan we daarmee door.
5: En soms vergeten we het gewoon. En dan nemen we het ineens op. En is gewoon verloren.
3: Ja, is het kwijt in de vergetelheid.
0: Ja, precies. Ja. Komt het vaak voor dat Bram nog met zijn paddleboard bezig is? Of,
1: lang. Dat, het is een onding.
2: Dus dat gaat wel snel hoor.
0: Ja, precies. Maar goed, op die manier werken jullie dus. En qua tekst, ja, we zeggen gewoon dingen uit het dagelijks leven. Is dat meer zeg maar gewoon een soort frustratie afblazen? Of meer?
4: Alledaagse chaos. En frustratie is daar bij mij wel een groot deel van. Mm-hmm. Maar er zijn ook leuke dingen. En ook, gewoon eigenlijk alles.
1: Ja, ik denk gewoon een beetje, gewoon what's on your mind. Van, hoe heet het?
4: En ook als we gewoon gezellig op het terras zitten of zo, dan hebben we het er ook vaak over. Van, heeft iemand nog een onderwerp dat hij... in een tekst wil verwerken of zoiets. En dan brainstormen we een beetje. En dan komt er uiteindelijk een tekst uit.
0: Ja. Maar de ene keer is het scherp, de andere keer is het een beetje humoristisch. Of?
3: Ja. Vanuit mij komt voornamelijk humoristisch.
5: Vanuit jou komt gewoon
1: onzin. Dat hebben we ook nodig.
0: Ja. Maar, heb je ook met z'n allen invloed op de teksten verder?
1: Ik denk zeker, zeg maar, allemaal wel op de conceptfase. En meestal, Ava werkt het overgrote deel uit.
4: Maar
1: en
4: het
1: dan,
4: onderwerp wordt wel...
1: Ja.
2: Invloed heeft er zo iedereen, toch?
3: Ja. Zeker in het begin. Maar ja, als ik voor mezelf kan spreken, ik ben gewoon echt niet goed in teksten schrijven. Dus ja, ik hou me daar ook eigenlijk ver van af. Ja,
4: maar Jelle kan wel heel goed werktitels.
1: Dat is wel waar. Ja. Zo verdelen we de taken een beetje.
0: Ja. Ja, precies. Werktitels, ja, dat zijn altijd hele leuke dingen inderdaad. Dat, zijn er ook werktitels die uiteindelijk gewoon toch ook de plaat halen? Of?
1: Ik denk Offbeat was er wel eentje toch? Want dat begon uiteindelijk met, dat was het origineel. Ja, dit was een best gek verhaal. Want het origineel was het riffje van Control Disorder, waar we het op hebben gebaseerd.
5: Het eerste nummer.
1: Inderdaad, waar we mee begonnen. Maar daar kon Merlijn de tel dus de hele tijd niet vinden.
2: Jelle speelde het gewoon een beetje bijzonder. Ik hoorde het gewoon net iets later en daarom zat ik altijd net ernaast.
1: Dus het was wat onduidelijk en daarom kwamen we dus op Offbeat. En,
3: 3 weken lang zat hij ernaast.
2: Toen hebben we maar een nieuw nummer van gemaakt. Ja, maar ik vind deze wel... ben wel tevreden.
3: Ja. Ja.
0: En zo staan ze ook Happy Accidents en daar komen ook weer nummers uit.
1: Ja, exact.
0: Ja. Ja. Hey, jullie, toen we een afspraak wilden maken om hier vanaf te komen, toen hadden jullie gezegd, we hebben hele volle agenda's. Had het te maken met studies, maar ook met bijvoorbeeld optredens enzovoort?
1: Helaas niet met optredens. Het is inderdaad, ja, weet je, we zijn allemaal gewoon heel erg druk met, live stuff, opleidingen, werk en dat soort dingen. Maar we hopen er nog steeds gewoon het beste van te maken. We schrijven dus nu weer lekker veel. En weet je, als je dit hoort en je zoekt nog een band, dan laat het ons weten. We spelen hartstikke graag. Dus,
3: ja. Zeker. Ja.
0: Zeker. Dus Hyena met twee E's in ieder geval. Dus ja. Dat,
3: En een uitroepteken, toch?
0: Ja. Ja. Absoluut. Dus dat is anders dan krijg je de meest rare ding. Ja, goed, die kan ik ook voor de microfoon zetten, maar dat klinkt een beetje anders, denk ik. ja. Maar jullie hebben op dit moment dus geen optreden staan? Of hebben jullie wel iets...
1: Ja, we hebben in oktober. Oh, dat is wel
4: dat
1: belangrijk
4: is
1: trouwens.
4: Voor de lange
1: goed, oké.
4: Okay.
1: wij staan 2 oktober in de Gons met opnames voor onze videoclip. Die gaat horen bij Offbeat. Dus dat wordt een beetje een andere avond als anders. We gaan dus daar filmen om dus inderdaad beelden te schieten. Dus iedereen is uitgenodigd. Iedereen die wil springen en dansen in de videoclip, dan die moeten vooral langskomen.
4: Er komen meerdere bands, allemaal alternatieve muziek, verschillende genres. Dus het wordt ook gewoon een hele leuke avond. Het gaat niet alleen maar om een clipje schieten, het wordt gewoon heel gezellig.
2: Ja, gewoon vol programma.
4: Ja.
1: Precies.
0: En dat is in Studio Gons in oktober. Dan zou ik gewoon zeggen van ja, op dit moment wil je het waarschijnlijk nog niet heel veel over zeggen, omdat het toch een beetje verrassend moet blijven. Maar
1: iedereen mag komen. We doen het gewoon vanaf het begin lekker markten.
0: Ja. Nee, precies. Maar goed, maar het is nog een beetje te vroeg om misschien te zeggen wie er ook al andere band zijn.
1: Dat wel. Ja, dat dus klopt.
0: Ja, dus hou gewoon de socials in de gaten, dan kom je daar vanzelf achter. En een videoclip op. Ga je dan dat nummer 20 keer spelen? Of,
1: we willen het een aantal keer doen. Ja. Het is dus, en daarom wordt het een beetje een atypische avond.
2: We doen het er gewoon bij.
1: Ja, exact. We doen gewoon
2: een normale avond plus dat we dat ook doen. Dus het nummer komt misschien 3 keer of zo.
1: Ja, precies. Maar dus in plaats van...
2: Dan zijn we zelf ook al klaar mee.
0: Ja.
1: Ja. Dus we doen het een keer of 3, 4 en dan hebben we wel... Dan hebben we wel gewoon genoeg materiaal.
0: Ja, precies. En het wordt dan een live clip? Of,
1: combi's. Dus we doen dan gedeeltes live, gedeeltes gewoon uit de studio. En dan gewoon een beetje om het beeld te vangen van, wat is Hyena?
4: Ook gewoon wij zelf in een publiek die het heel erg naar ons zin hebben bij andere bands. Want we gaan heel graag kijken naar andere bands om het gewoon lekker gezellig te hebben en in het publiek te springen. Dus dat moet er ook zeker in.
0: Ja. Dus gewoon dan het opnemen van de videoclip met nog als bonus nog een verder complete optreden van Hyena plus nog een paar andere bands.
1: Precies.
0: Ja, houd daar de socials in ieder geval voor de gaten. En over socials gesproken, als mensen meer over jullie willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
1: Hyena on stage op onze Instagram. Daar doen we eigenlijk alles posten. Daar, als je iets recent wil weten, dan vind je het daar. En voor onze muziek gewoon de Spotify. Hyena met uitroepteken.
0: Ja, dus Hyena. Dus H-Grieks I-E-E-N-A. Ik bedoel, er zijn altijd mensen met een uitroepteken. Sorry.
1: Precies.
0: En er zijn altijd mensen die het op een andere manier spraken. Ik heb wel eens een keer iemand gezien die had mij gemiddeld met Hyena. Met H-A-J.
1: Ja,
0: en
1: ik moet
0: I-E-N-A. Dus
1: ik kan het dus ook niet echt kwalijk nemen.
4: Nee, zeker weten niet.
3: Ja, dit is wel expres moeilijk doen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed.
4: Dat is jouw idee, Jelle.
0: Oh. Goed. Maar kijk, ik heb ook bedoel, ik heb natuurlijk Hoek van Dijk voor mijn achterhoofd. Je wil niet weten wat voor variaties daarop komen. En hoe weinig mensen het uit kunnen spreken. Dus bedoel, wat dat betreft, ik herken dat helemaal. Dus, het is soms ook wel een keer genieten eigenlijk. Dus dat, ja. Maar goed, Hyena dus. H-Griekse I-E-E-N-A. Uitroepteken. En dan trouwens het uitroepteken weglaten bij On Stage. Als je naar,
1: inderdaad.
0: Wat anders dan...
1: om het nog verwarrender te maken.
0: Ja, precies. Daarom. Dus dat... ga gewoon naar de socials, typ het in en dan zie je gewoon vanzelf en dan hou je alle dingen in de gaten. Hebben jullie dus naast het schrijven van nummers, het optreden in oktober met die videoclip en het stiekem langzaam een beetje opnemen, nog andere plannen?
1: Nou ja, ik denk dat het op zich wel samenvat. Het is al best wel heel erg druk. Ja. Dus we hopen dus gewoon inderdaad onze set lekker te verstevigen met de 3, 4 nummers waar we nu mee bezig zijn. En dan gewoon weer out there spelen.
3: Ja, dat denk ik ook. Gewoon echt die nieuwe nummers, dat wordt echt rammen. En dan denk ik dat we wel ready zijn om gewoon lekker op het podium weer te kunnen knallen.
0: Ja, precies. Dus gewoon nog een beetje... hoe ver denken jullie natuurlijk in die transitieperiode zijn van...
1: Het gaat best hard nu. We hebben, hoe heet het? Paranoia. Nou ja, dat is bijna af. Het gaat erg lekker. Dan hebben we inderdaad nog, even denken, Electricity. En dan nog een ander nummer, maar ik weet niet of we die nog in de opnames hebben. Maar we zijn...
3: Ja,
4: ja. In the void voor twee.
1: En dan nog dat gekke kabouter nummer dat wij die vrijdag hebben gemaakt. Dus...
0: Ga je er ook een videoclip van maken? Of?
1: Ja, nou ja, we hadden er wel ideeën bij, maar dat wordt wel wat...
3: Van het kabouter.
1: Ja, dat hadden we gisteren laten horen, toch?
3: Ja.
1: Oh, het idee van de videoclip is ons, die zeg maar aan het marcheren is, maar dan heel awkward versneld, weet je.
0: Ja, precies, ja.
3: Hey.
1: Ja.
3: Dan heb ik mijn thesis bespreking, dus daar kan ik...
1: Oh, shit.
0: Ja. Nou goed, ik kan jullie vertellen, de Tremels hebben ooit een keertje met Jerry Hormone gespeeld. Ze hadden zichzelf geschminkt als smurfer, dus wat dat betreft... Oh. echt blauw met mutjes. Dan
1: kan op de ideeënlijst. Kan op het prikbord.
0: Ja, ik zat zelf meer te denken, je had het over kabouter zien. Ik kom bij mij meteen kabouter plop komt opzetten. Ik weet wel dat... Oh, toen viel het stil. Gevoelig onderwerp, nee goed. Ja, dus hebben jullie verder zo iets te melden?
1: Nee, ja, ik denk dat dat was hem, denk ik zo wel. We hebben alles gezegd. We zijn lekker bezig met schrijven en we hopen steeds meer.
2: Kom naar het optreden.
4: En als je nog een band zoekt, we willen nog echt wel spelen. En liefst van de zomer, dat wordt helemaal leuk. Dus stuur een berichtje.
0: Ja, stuur een berichtje naar Hyena on stage met dubbel E, zonder uitroepteken in dit geval. En dan kom je dus Hyena met dubbel E plus een uitroepteken kom je dan tegen. En dan kunnen je gewoon contacten opnemen enzovoort. Ik bedoel, ze nemen altijd ze nemen altijd, ze beantwoorden altijd en alles, dus dat is verder geen probleem. En Spotify, daar kun je inderdaad gewoon luisteren naar hun LP of plaat in ieder geval. En je kan ook nog een jaar lang terugluisteren naar deze uitzending. Dus dan kan je nog luisteren hoe ze dan live klinken. Een beetje ruw gemixt dat wel, maar in ieder geval dan kan je dat ook nog doen. Tenzij ik een heel hoog bedrag krijg van de band om het offline te halen. Maar dat zit er waarschijnlijk niet echt in. Dus dat goed, is onzin natuurlijk. Maar dan kun je in ieder geval daar naar luisteren. En we hebben nog een paar minuten over. Ik heb nog geen plaat meegenomen. Dus we moeten even kijken hoe ik dat dan precies ga vervullen.
3: Hebben we nog een nummer?
0: Ja. Heb je nog een nummer van 3 minuten?
1: Ja, hebben we, welke doen we?
3: Eight Lies?
1: We hebben wel wat beters. Doen we... ik heb eigenlijk ook geen zin in Spectro.
3: Alles, please.
1: Oké, dan misschien wel Eight Lies. Want ja, dat is denk ik wel het beste. Oké, laten we dat doen.
0: Oké, dan...
1: Doen we de snelle versie, oké?
0: Ja. Is goed, dan gaan we nu
1: okay,
0: dus...
1: Ja, doen we wel gewoon hoog.
0: Ja. Dan komt Eight Lies continu aan en dan...
1: Sorry?
0: Nee, dan komt Eight Lies en dan gaat het nu doen. De band gaat zich nog even opmaken om toch nog een keer een nummer te spelen. Geheel onverwachts, maar goed, dat gebeurt wel vaker als ik me bemoei met uitzendingen. Kijk, er gaat alweer het een en ander aan. Ik geef alweer de microfoons. Ik zou zeggen, geachte aanwezigen, hier is nog eenmaal live in Going Underground. Hyena!

En weer een paar blije buren erbij. Met Hyena hier live bij Going All Around. Met een uitsmijtertje waar ze zelf ook niet op gerekend hadden. Maar goed, dat gebeurt vaker. We zijn nu inderdaad alweer bijna aan het einde gekomen van deze Going All Around. Aflevering 1391 van 15 mei 2026. Ik blijf de 25 hoor, ik weet niet wat het is. Goed, volgende week ook weer live gasten. En dat is in dit geval Rena Holt. Ze is wel bekend geworden, een beetje landelijk, met een aantal programma's waar ze in meedeed. Maar ze is al veel langer hier in de Gouden actief. Ze heeft heel veel akoestisch gespeeld. Is hier ook akoestisch geweest, maar volgende week komt ze hier met een live band om dan dus gewoon nog even haar nummers te laten horen hoe ze dus met bands spelen. Heel even kijken hoe laat het is. Nee, dat gaan we nog even niet halen. Dus volgende week Rena Holt hier live in Going Underground. En wat we daarna gaan doen, ik heb nog wat interviews in de planning staan. Ik heb nog wat heel veel nieuwe releases die de afgelopen tijd een beetje ongesneld zijn geraakt. Waar ik aandacht aan ga besteden. En van de zomer gaan we gewoon lekker rustig aan doen. Misschien wat archiefopnames enzovoort. En ik ga ook wat dingen herhalen. Zoals bijvoorbeeld dit, stukjes van het optreden van Hyena wat je zojuist gehoord hebt. Dit was Going Underground aflevering 1391 van 15 mei 2026. We gaan er dus uit met een nummer van Rena Holt. Waarvan ik bijna vergeten was hoe het nummer klonk. Maar het bleek het nummer Untitled te zijn. Dus ja, dat is dan wel heel erg makkelijk als je dan op een gegeven moment denkt van, hoe heet het ook alweer? Ik had het ook niet opgeschreven, dus ik moest dan nog een beetje gaan denken. Hier dus Rena Holt met Untitled. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. Ik hoop dat het een beetje beter weer gaat worden, want het is de afgelopen dagen wel een beetje ruk geweest. En dat we dus allemaal in ieder geval nog een hele leuke, heel leuk weekend tegemoet gaan om daar dus een beetje naar te doen. Volgende week, zoals ik al 1000 keer heb gezegd inmiddels, Rena Holt. En we gaan er nu echt uit met een single die vorig jaar verschenen is. Het nummer Untitled. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
0: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Oude Stad.
7: Set your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouden Stad Radio.

0: tussenin.
1: De Overload hoorde je als aan het begin van Indie 2000 Yard Act. Volgens mij was het zo'n beetje het eerste muzikale wapenfeit wat we van deze band hoorden. Jaren geleden alweer, ondertussen een paar jaar geleden alweer. Goed, goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren natuurlijk op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Eter. En daarnaast op het wereldwijde internet. Ga daarvoor naar goudstad.nl en dan vind je alles wat je weten wil over veel over Gouda en dingen. En natuurlijk ook over dit programma. En waar je dat allemaal terug kunt luisteren. Goed, door met een nieuwe band. Oh ja, waarom draaide ik trouwens Yard Act? Nou, Yard Act heeft een nieuwe plaat uit. Ik zag hem niet meer aankomen, eerlijk gezegd. Maar je gaat hem over een pak een beetje, klein half uurtje. Ga je hem horen in dit programma. Door met iets heel nieuws. Het is een splinternieuwe band uit Minneapolis, komen zij. Dat ligt in de Verenigde Staten, of zij dat, die dat niet weten. Ik weet er nog maar vrij weinig van eigenlijk. Er is nog niet heel veel van. Het is een splinternieuwe band. We beginnen net. Dus laten we eens gaan luisteren hoe het klinkt. Eraser, zo heet de track. Dit is Taffy.

Taffy dus, zo heet de band. En gewoon zoals je het in het Nederlands schrijft. Geen idee of het iets betekent. Eraser is de track uit Minneapolis. Echt net begonnen, dus de verf druipt, is nog nat, zeg maar. Goed, Boards of Canada, die zijn al veel langer bezig. Maar hebben een poos niks meer van zich laten horen. En er is nu ineens een track uit met een intro daarvoor. En die heet dan Instruct. Het zal wel Schot zijn, want de band komt uit Schotland. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden. Dus ik denk, ik doe die intro en de nieuwe track gewoon eventjes naadloos achter elkaar. Dit is Boards of Canada.

Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat klinken straks. Dit was in ieder geval Prophet, dat hele album. Dit was de single, de eerste track die ze uitbrengen. Prophecy at 1412 megahertz. En vorige week al gezegd, want toen sloot ik het programma ermee af. Het is leuk, ga er maar eens naar zoeken. Er zit een leuk verhaal achter. Dus achter deze frequentie, zeg maar. Door met een wat bijzondere eend in die 2000-bijt. Leila Ebrahimi. Ik heb er al vaker gedraaid. Het is misschien niet helemaal de muziek die ik veel draai. Maar ik vind het toch wel weer leuk. I Know You're the Moon. Ze is half... een Amerikaans van Iraanse afkomst, zo moet ik het geloof ik zeggen. Luister maar eens, I Know You're the Moon, Leila Ebrahimi.

Leila Ibrahimi dus. Ibrahimi, I know you're the moon. Jeff Buckley komt nog even langs, zelfs in de tekst hoorde ik. Goed, Isaac Rooks komt uit België. Dit is zijn nieuwe werkje Young Hearts.

Ja, Isaac Rue, denk ik dat je moet zeggen eigenlijk. Young Hearts, Rauks, schrijf je op zijn Frans. Maar volgens mij is het een Vlaming. Dus ik weet niet precies hoe ze dat allemaal doen daar. Goed, The Last Dinner Party. Die verraste ons een paar jaar geleden met hele toffe muziek. Het werd eigenlijk een beetje stil. Het werd er niet heel veel sterker op. Maar ze hebben weer nieuwe muziek. En die is wel weer leuk. Er zijn twee dingen uit. Het is een soort voorstukje en het feitelijke nummer. Het feitelijke nummer heet Big Dog. En het voorstukje heet Come All You Beasts. Ja. En ik ga gewoon hetzelfde doen als net bij Boards of Canada. Ik ga het gewoon even achter elkaar draaien. Want één duurt maar 1 minuut en de ander maar 3 minuten. Dus dat gaat zaampies prima. Last Dinner Party dus.

Big Doug dus, Big Dog, van The Last Dinner Party. Of het zijn Engelsen, The Last Dinner Party zal het dan wel weer zijn. Goed, door met een band uit Los Angeles die al behoorlijk wat jaren aan de weg timmert. En die ik zeker in mijn begintijd heel veel gedraaid heb. Albums, ik heb er 2 of 3 albums van thuis daar beneden in de kast staan. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Ik heb het over de Alalas. Breken niet echt potten, worden niet heel groot verkocht. Maar volgens mij staan ze ook al niet meer op de grote festivals. Maar ja, ze blijven toch gewoon toffe muziek maken. Dit is hun nieuwe werkje Ultramarine. Dit is Alalas.

toch wat elektronische zeegeluiden erachteraan. Ultramarine hoor je. Van Alalaas. Er staat ook weer een schelp op de voorkant. Wat grappig. De eerste plaat was dat ook zo, volgens mij, als ik mij de hoes even goed voor mijn geest kan halen. Goed, helemaal instrumentaal dus, maar ik vind het wel leuk. Eerlijk gezegd, ik ga hem binnenkort eens een keer als eindplaat gebruiken om het uur uit te gaan. Goed, Yard Act, daar begon ik mee dit uur met de Overload. Dat was het eerste nummer zo'n beetje. Ze hebben een nieuwe plaat uit. De nieuwigheid is er wel een beetje af, maar ik vind het volgens mij nog steeds wel leuk. Ik heb hem nog niet heel goed kunnen beluisteren, want ik heb hem pas vanavond gevonden. Dit is Redeemer, dit is Yard Act.

Redeemer, dat had je al verwacht dat hij zo heette, van Yard Act. Nieuw werk dus. Ik ben heel benieuwd hoe dat album gaat klinken, waar dit op gaat staan als het goed is. Goed, de volgende band komt uit Manchester en staat binnenkort in Rotterdam op zondag. De 24e is dat, dus dat is aanstaande zondag. Staan ze in de V11. Het is georganiseerd door Rotown. En waarom zeg ik iedere keer Rotown? Raar. Goed, door Rotown. En het is een beetje postpunk-achtig muziek. Het wordt met de Murder Capital vergeleken. Nou, ik zou zeggen, ga gewoon eens een keer luisteren. Dat kan wel nu, want ik heb ze gewoon voor staan. Martial Arts, zo heet de band. En dit is Before the Fire.

Voor mij een nieuwe band, dit Martial Arts Before the Fire. De 24e staan ze dus in de V11. Dat is dat lichtschip in Rotterdam. Dat is erg leuk om daar een keer een bandje te gaan kijken. Goed, de Florentines die draai ik al een poosje. Tenminste, dat vorige nummer heb ik een aantal keer gedraaid. Ze hebben nog niet zo heel veel uit. Ze bestaan nog maar net. En ze hebben een nieuwe plaat uit. A Step in the Right Direction. Nou, laten we hopen dat dat carrière technisch voor deze heren geldt. Dit is het nieuwe werk van Florentines.

Doe een beetje denken aan Arctic Monkeys in de leuke tijd. Florentines hoorde je, a step in the right direction. Dat is goed. Ik ga even wat rustiger aandoen. Want ik heb een hoop herrie gedraaid al vandaag. Dus we gaan even rustiger aandoen. Het staat ook in Rotuin, maar dan in dit geval in Lantaarnvenster. Maar ook georganiseerd door Rotuin op 25 mei. En dit wordt door Rotuin, even kijken hoor. Haar psychedelische volk past perfect binnen de New Weird America. Dat is hoe het omschreven wordt. Doet hier voordeel mee. Ik zou zeggen, luister er op je gemak naar. Ze heet Elena Diane. Laten we daar maar op houden. Dit is Dusty Roses.

Ilana, Elena Diane, dat zo, laten we daar maar op houden. Dusty Roses, Who's Keeping Time, dat zo heet het album volgens mij waar het vanaf komt. The Haunted Youth, daar die volg ik al zo lang ze bestaan en ik vind het super toffe muziek. Ze hebben een nieuwe plaat uit, een heel album, Boys Cry 2, zo heet dat ding. En ik heb er een mooie track van afgezocht. Het is niet per se een single of zo, maar ik vond hem wel mooi. Emo song, dit is The Haunted Youth.

Van een heerlijke over de top geproduceerde, dichtgesmeerde sound hit. Emo song hoorde je, The Haunted Youth, van het album Boys Cry 2. Goed, Seattle kennen we natuurlijk voornamelijk van de grunge en andere harde dingen. Maar er komt ook andere muziek vandaan, zoals het volgende. Ik kwam het toevallig tegen, ik kon het niet laten liggen, ik vond het te leuk. Chinese American Bear, tot het nieuws hoor je, Mama.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
1: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
0: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
6: Halberstad.
7: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwstad Radio.

bijna een klassiek eind, dit. Villanelle hoorde je. Ja, inderdaad. Een van de kind van de broertjes Gallagher. Volgens mij van Liam Gallagher. Measly Means. Ja, Measly Means. Villanelle dus. Goed. Ik hoor een hoop herrie op de achtergrond. Geen idee waar dat vandaan komt. Goed, maakt niet, we gaan het even uitzoeken. Door met een gezelschap wat ik op Bandcamp gevonden heb. Broken Social Scene. Zo noemen ze zichzelf. We komen uit de omgeving Toronto. En het enige wat ik een beetje van weet is dat het aantal bandleden fluctueert zo'n beetje tussen de 6 en de 19. En het zijn allemaal mensen die ook in andere bands spelen. Solo projectjes doen. Maar dit is iets collectiefs. En dat klonk best leuk. Dus ik denk, zet hem maar eens in. The Call, zo heet het nummer. Dit is de Broken Social Scene.

Remember the Humans, zo heet het album. Fijne titel. The Broken Social Scene hoorde je uit Canada. Dus The Call, dat was de track die je hoorde. Ik ben benieuwd of dit nog verder wat gaat doen. Ik ga het een beetje in de gaten houden. Ik heb me geabonneerd op hun Bandcamp, dus dan krijg ik alle updates. Goed, door met oude rot in het vak. Even een stukje bluesrock, maar dan van het andere, betere soort. John Spencer, je weet wel, van de John Spencer Blues Explosion. Orange Slice Blues.

Heerlijk. Orange Slice Blues, sorry. John Spencer zonder zijn Blues Explosion. Maar volgens mij is deze gewoon lekker mee in de achtergrond. Goed, Prekolski, zo heet de nieuwe band. Een nieuwe band. Ze hebben pas twee tracks uit. En het is geen makkelijke muziek, dat zal ik vast vertellen. Maar ga er maar eens even lekker voor zitten. House of Work, dit is de nieuwe van Prekolski.

Sprejkovski, zo heet de band. House of Work. Kom er meer aan, dus ik houd het een beetje in de gaten voor je. Goed, ergens begin jaren 90, eerste helft jaren 90, kwam ik een beetje in contact met Underworld. De muziek van Underworld in ieder geval. Stonden zelfs op Pinkpop toen de tijd. En dat was toch een hele belevenis, moet ik eerlijk zeggen. Dat album Second Toughest to the Infant is helemaal stuk gedraaid door mij. En ze blijven muziek maken. Een paar jaar geleden hebben ze nog, wachten ze iedere week of zo een nieuwe track uit. Maar het nu is het al een tijdje stil geweest en komt een nieuw werk uit. Samen met Kiki. Ki/Ki. En dat is Kiki Wesselo. Dat is een Nederlandse dance of trance. Mevrouw DJ, ik weet niet precies, producent, hoe je dat noemt in die wereld. Zo diep zit ik er niet in. Maar zo af en toe vind ik het wel lekker. Die samenwerking heeft geleid tot ARP 12. Dat is de nieuwe track van Underworld.

Ja, betere ram en beukwerk van Underworld. Samen met het beetje trendy geluid van Kiki doet het erg goed, moet ik eerlijk zeggen. ARP 12, kan niet wachten op de 12 inch. Goed, door met een hele andere soort muziek. Dead Wells, een hele nieuwe band uit de UK ook weer. Komt toch bij, vaak bij de leukste muziek vandaan, als ik dan heel eerlijk ben. Steen is dit.

Ja, niet gek voor een eerste singeltje, toch? Dead Well, zo heette het, Steen. Ik ben benieuwd wat er nog meer uit gaat komen. Het is een heel nieuw clubje. Dit was echt het eerste werk wat ze uitbrachten. Dat geldt niet voor de volgende. De Amazons, die hebben toch al behoorlijk wat dingen uitgebracht. En ik heb altijd een beetje moeite om ze te draaien. Want ik heb een hekel aan het andere, dat grote bedrijf met dezelfde naam natuurlijk. Maar daar hebben ze helemaal niks mee te maken. Luister naar Blood on the Bone. Dit is de Amazons.

The Amazons, dus Blood on the Bone. Goed, door met een band die al blijkbaar 10 jaar bestaat, waar ik nog nooit van gehoord had. Youth Killed It, zo heet de band. En er is eigenlijk meer gezelschap rondom zanger-gitarist Jack Murphy. Dat is de grote man erachter. Had ik ook nog nooit van gehoord, by the way. Maar ze maken wel toffe muziek. Er is een album uit, Are You Having a Good Time? Zo heet dat ding, part 2. En je gaat luisteren naar een track daarvan. Dit is Naughty Boy.

Ja, Youth Killed It, heerlijke plaat. Naughty Boy, hoor je. De band heet dus Youth Killed It. En de track heette Naughty Boy, Naughty. En de... Oké, doe ik nou weer. Het album heette Are You Having A Good Time Part 2. Goed, door met nog een gang. We houden gang lekker in. Lightspeed, zo heet de band. Dit is Once.

Uit Gent komen ze, Lightspeed, Jordan Once. Heerlijke plaats, zeg. Hey, goddomme. Chloe Slater, die kennen we al wat langer. Die draait al een poosje mee. Dit is haar nieuwe werk, Ugly.

Ja, de nieuwe Chloe Slater was dat. Ugly, hoorde je. Goed, zoals meer gezegd, de hype op dit moment in Indieland is toch wel Bleach 93. En die gaan gewoon gestaag door met het uitbrengen van nieuwe nummers. Dit is no surprise.

Daar gaat de versterker. Bleach 9-3 hoorde je. No surprise. Gaat even over een iets andere boeg gooien. Muziek wat een beetje in de sfeer van shoegaze ich zit. Het gezelschap heet Widow Speak. Ik heb er afgelopen jaar al meerdere dingen van gedraaid. En dit vind ik ook weer een mooi nummer dit. Het softcover heet het. Dit is Widow Speak.

Ja, Widow Speak hoor je dus. Zo heet het gezelschap Softcover, zo heet het nummer wat je hoorde dus. Goed. Mystery Jets hadden ooit een soort van hit, een beetje van 21 heette dat ding. Daarna is het een beetje stil geworden. Ze hebben wel dingen gedaan, maar het is nooit echt, ze hebben nooit echt potten gebroken. En ze zijn het nu toch weer een beetje aan het proberen. Dus laten we eens kijken hoe dit klinkt. Black Sage, Sage denk ik moet je zeggen, Mystery Jets.

Mystery Jets, dus Black Sage, hoor je, een zwarte zagen. Die dus, goed, gauw door met Ian Limerick komen ze vandaan. Daar kwamen de Cranberries volgens mij ook vandaan. Nou, deze mevrouw is ik niet zo irritant, maar het is een nieuwe plaat. Theater heet de band. Ze brachten onlangs een plaat uit The Fall. Die heb ik een paar keer gedraaid, vond ik erg tof. Dit is een nieuw werk, tweede singeltje. En er komt een EP'tje uit op 12 juni. Incarnate gaat het ding heten. Dus laten we kijken hoe dat gaat klinken. Vooralsnog de nieuwe track dus. You Are, dit is Theater.

Theater, zo heet de band. You Are, dat is de track die je hoorde. En van een te verschijnen plaat, 12 juni. Dus goed, laatste plaat alweer. Ik zit eraan te komen. Vaak kies ik voor een wat elektronisch nummer, wat makkelijker weg kan velen. Maar ik ga nu gewoon voor pure rock. De naam van de band is Five Finger Death Punch. En ik geen idee, ik ken het alleen maar uit Kill Bill, films van Quentin Tarantino. Geen idee of dit daadwerkelijk iets bestaans is. Of dat dit aan het toch wel wat zieke brein van Tarantino ontsproten is, dit hele idee. Maar het is in ieder geval, ze zijn al een poosje bezig. En dit is een nieuw werk. Tot aan het nieuws, Eye of the Storm. Dit is Five Finger Death Punch.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
1: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
0: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 en

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jongeren.